0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67, Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Panningen staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken, tussen Heerlen Noord en de Duitse grens een uur vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden aan de Duitse A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen. Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Good morning, goedemorgen, lieve... Oh, wat was dat voor gezellig toetertje? Was het een toetertje?
1: Dat was de stoel.
0: Was het de stoel?
1: Ja.
0: Viel de stoel om? Jongens, we weten niet wat er aan de hand is hier allemaal, maar het klettert gewoon allemaal om terwijl je erbij ligt te lopen te staan. Even kijken, waarom gebeurt hier... Hier gebeurt even niks.
2: Even
0: mijn knopje. Nee, mijn knopje doet het niet. Nou, wat bijzonder. Maar dat geeft niet. We gaan gewoon gezellig verder. Goedemorgen, lieve luisteraars. Ik weet niet welke kabouter hier heeft gestaan, maar...
2: Ja, Hugo. Dus...
0: Hugo is een kop groter dan ik. Waarom zit die microfoon zo laag?
2: Omdat hij zat waarschijnlijk.
0: Oh, ik denk, wat gebeurt hier? Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met dit onnavolgbare, niet bij te houden, rare verhaal. De allerlekkerste muziek op aarde, de fijnste weetjes en de leukste collega. Want tegenover mij zit namelijk niemand minder dan Justin.
2: Hey. Goedemorgen.
0: En bij jou zit de microfoon wel goed. Ik weet niet wat hier... Maar zag je het? Want ik moest bijna met mijn kind, zeg maar... Nou,
2: ja?
0: Raar.
2: Ja, hier zitten mensen ook meestal. Dus naar me toe schrijven, dat is het.
0: Oké, nou ja, goed. Ik vind helemaal... Waarom? Ik snap niet. Ja, ik ben... Nou, ik ga zo meteen uitzoeken wat er in vredesnaam aan het gebeuren is met mijn knoppies.
2: Ja, nou, volgens mij is vandaag anti...
0: Anti-Justin Rhea dag.
2: Ja, denk ik.
0: Ja, het begon al niet lekker, hè? Nee. Jij kreeg een onverwachte chemodouche, zeg maar. Dat was niet waar je op zat te wachten.
2: Nee, niet echt.
0: Ik had een kat die dacht, autorijden lijkt mij ook gaaf. Laat ik beginnen met het proberen op te pakken van de autosleutel. Nou,
2: is hem niet gelukt?
0: Nee, hij heeft hem wel heel goed onder een kast getikt.
2: Oh. En,
0: ja. Dus je snapt, ik was hem kwijt. En ik dacht, waar auto? Waar? En toen dacht ik, jij zit iets te trots naast die kast. Daar waren overigens niet alleen de autosleutel, maar ook 15 elastiekjes, 2 pingpongballen, een knijper.
2: Heb jij een pingpongtafel?
0: Nee, maar wel balletjes, want ik heb katten. Een knijper, want ze is heel erg dol op knijpers. En een propje papier. Nou, met deze kennis gaan we jullie vertellen wat voor dag het is vandaag. Het is niet alleen anti-Rhea en Justin dag. Het is ook, en dat is wel de monkeying around, weet je. Het is wereldchimpansee dag.
2: Ja, het wordt elk jaar op 14 juli gevierd.
0: Dat is vandaag.
2: De dag markeert de datum in 1960 waarop Jane Goodall voet doet aan gombe. In
0: Tanzania. Tanzania. Ja, nee, zij heeft een hele studie gemaakt van chimpansees. Sterker nog, volgens mij heeft ze ook allerlei prijzen binnengesleept. En ik herinner mij een documentaire waarin zij, en dat is een beetje waarom het controversieel is, tussen de apen zit in hun natuurlijke habitat. En ze knuffelt en zo. En dat men zich afvroeg, ja, ben jij een onderzoeker als jij je in de sociale kring gaat mengen van je onderzoeksonderwerp? Want dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal. Nee.
2: Nee. Nee. Altijd zal het uit de regels met die natuurdocumentaires tot ze niks mogen doen.
0: Nee.
2: Zelfs al komen ze naar jou.
0: Dus, ja, precies. Al komen ze naar jou. Jij moet blijven zitten alsof je een boom bent. Maar ook als ijsbeer zeehondje opeet, gaan we niet het zeehondje redden.
2: Nee.
0: Maar goed, ze heeft wel heel veel gedaan voor onderzoek naar chimpansees. En dit is, nou ja, ze is dus begonnen ooit in Gombe. Om namelijk ervoor te zorgen dat, en dat vind ik dan wel weer mooi, de beesten goed beschermd zouden worden. En hun leefomstandigheden beschermd zouden worden. Dat is heel mooi. Daar heeft ze goed onderzoek naar gedaan. Is dat echt gelukt? Nee, want de commercie die telt altijd harder. Hè? Dus er worden gewoon bossen ontgonnen en allerlei andere ellende.
2: Nu is er wel een Jane Goodall Institute.
0: Kijk.
2: Dat is ook opgezet om dan natuurlijk animal welfare en alles op te zetten. En ook dus die in alles te regelen wat ze nu niet meer kan doen natuurlijk. Want ze is vorig jaar oktober is overleden.
0: Ja, ach en, jeetje.
2: Ja.
0: Ja, dat is waar. Dat is helemaal niet zo lang geleden.
2: Nee, vorig jaar oktober. Het is echt superkort. Maar de rest heeft dus nog wel gewoon haar idee voortgezet. En daar zijn ze gelukkig nog wel mee bezig.
0: Kijk. Dus het is allemaal. We gaan vandaag stilstaan bij de chimpansee. En als je toevallig vrij bent, dan kun je dat doen door naar een mooi dierenpark te gaan. Of een donatie te geven aan een mooi dierenpark. Toch?
2: Zeker.
0: Denk ik. Dat is wel monkey. Er is heel veel discussie over. Is een chimpansee een aap? Of is het een mens-aap?
2: Bijna niet.
0: Ja, dat dus. Dus wij vinden gewoon dat je er best een liedje over mag zingen. Weet je wie dat ook vond?
2: Arctic Monkeys?
0: Ook. Had gekund. Weet je wat? Die gooi ik erachter. Maar ik dacht, het liedje Aap van ome George Michael. Die ging er namelijk over zingen. Ik ga ondertussen even zoeken. Wat is er mis met mijn knopje?

0: Je hoorde een, hoe heet ze? Molly Elizabeth met Run Rabbit. Ik ga je vertellen, de knopjes hebben er helemaal geen zin meer in. Want dat is wat er gebeurt. Maar. En niet voor één gat te vangen uiteraard.
1: Gelukkig.
0: Het is tijd voor iets bijzonders. En dat is namelijk, heb je al gezien? Nou, heb je al gezien dat de knopjes het niet doen? Dat heb je gezien.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, dat weet je. Dat weet je wel. Dan hoef ik jou niet meer te vertellen. Maar, how about this? Even kijken. Doe ik even zo. En dan zeg ik, doe ik even zo. En dan, zie je mij allemaal goocheltrucjes uithalen?
1: Ja, ik zie je helemaal goochelen.
0: Dat je denkt, meid, wat ben je allemaal aan het goochelen? Waarom doe je dat? Nou, omdat ik dit heel graag wil. Nou, jongens, ik ben weer thuis. Nee, het is tijd voor, heb je dit al gezien? Ik neem je mee naar België. Naar Leuven, om precies te zijn. Daar was... dit is echt bizar. Er is een mevrouw uit Leuven. Die was op vakantie naar Egypte. Nou, dat is hartstikke leuk. Er gaan meer mensen naar Egypte. Die heeft waarschijnlijk gezellig gedoken. Hier en daar naast een piramide gestaan. Zand gehapt.
1: Gezweet, want het is 43 graden gemiddeld.
0: Precies, dus het was allemaal helemaal gezellig. Ze had... Ze had een leuke vakantie totdat ze ineens gestoken werd door een schorpioen. Dat is niet leuk.
1: Nee.
0: Toen ze gestoken werd, heeft ze de schorpioen in kwestie in een klein doosje gedaan. Om mee te nemen naar het ziekenhuis. Want je wilt laten zien, ik ben geprikt door deze. Welk antigif hoort hierbij? Ja, precies. Want voordat ze zeggen, wat voor kleur had? Ja, weet ik niet meer. Ja, dan ben je nog verder van huis. Dus ze had dat ding in een soort Tupperware bakkie gedaan. Gezellig. Meegenomen naar het ziekenhuis. Nou, daar kreeg ze antigif. En toen ging het eigenlijk wel prima. En toen werd ze teruggestuurd naar haar hotel. Toen dacht ze, ik wil hem niet vrijlaten. Die schorpioens. Ik had het doosje mee teruggekregen. Vind ik ook bijzonder. Ik had als ziekenhuis gezegd, joh, geef dat doosje maar hier. Wij vernietigen dat beest wel. Of zetten hem uit in een zaal met vervelende patiënten. Weet ik het.
1: Niet meegegeven aan de persoon die net is gezogen.
0: Snap je. Maar goed, ze geven dat doosje weer mee terug. En ze komt in dat hotel. En denkt, ik ga hem niet uit het doosje halen.
1: Nee,
0: want dadelijk nog een keer. Dit was al beroerd genoeg. Nou, vervolgens... heeft ze dat doosje in haar handtas laten zitten, die ze bij zich had om naar het ziekenhuis te gaan. De dag daarna ging ze terug naar Leuven. En door alle drukte op de luchthaven op de terugreis vergat ze dat ze dat doosje nog in die handtas had zitten. Dus bij thuiskomst kwam ze erachter dat ze hem nog in haar tas had. Toen dacht ze, weet je wat, ik ga even opzoeken wat voor soort dit is. En toen kwam ze er dus pas achter dat hij echt heel, heel gevaarlijk is.
1: Hoe is dat ding door de douane gekomen?
0: Dat vind ik dus ook bijzonder.
1: Ze is niet met een boot teruggegaan.
0: Nee, daarom. Maar ze moeten... Kijk, levende dingen, dit weet ik, want ik heb bij het Belasting- en Douanemuseum gewerkt. Organisch spul. Mm-hmm. Dus beestjes en andere, die lichten een bepaalde kleur op als je door de scan gaat. Maar goed, volgens de vrouw ging het om een baby schorpioen van nog geen 2 centimeter groot. Dus misschien is het daardoor. Ik heb daarom ook geluk gehad, omdat er niet zo heel veel gif in mijn lichaam zat. Ik voelde wel pijn, maar het was als een soort wespensteek. Het is de bekende, niet aan bijbekende, 5-streep schorpioen. Klein, licht gekleurd en heeft hele dunne scharen. Maar volgens het Natuurhulpcentrum heeft de vrouw geluk gehad. Het gif van deze soort kan grote gevolgen hebben. Voor een gezonde volwassene zal een steek pijnlijk, maar niet dodelijk zijn. Veel mensen kunnen er wel goed ziek van worden. Voor kinderen en oudere mensen kan die wel dodelijk zijn. Ja, de schorpioen is door het Natuurcentrum in Leuven weggehaald. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Hier wel.
0: Ja, en die wordt nu op een veilige plek verzorgd in afwachting van een nieuwe bestemming. Dat kan een dierentuin zijn of een laboratorium dat met gif werkt. Dat is nog niet duidelijk. Sorry, wat?
1: Ja, antigif.
0: Oké, ik dacht even...
1: We maken hier geen gifwapens. Het is voor het antigif en het onderzoek naar gif.
0: Ik ben blij dat de laborant bij mij aan tafel zit. Maar je begrijpt dat ik even schrok. Ja, ik dacht, sorry, wat? Wat gaan we doen? En waarom? Nee, toch zeker?
1: Nee
0: oké, dan ben ik helemaal weer bij. Nou, dit vond ik wel opmerkelijk. Maar ook ik zou namelijk zo bang zijn voor dat beestje.
1: Dat je hem elke keer naar start.
0: Ik zou de hele tijd naar dat doosje kijken of hij er niet stiekem uit was. Ja. Dus hoe vergeet ik dat ik dat doosje in mijn tas heb? Sowieso in mijn tas.
1: Lekker. Je arm deed het ernaast.
0: Nee, Justin, nee. Nou, Ik heb helemaal jeuk ook overal. Ik weet niet of schorpioenen kriebelen, maar de gedachte alleen al. Ik wil er niet aan denken. Waar we wel aan gaan denken is een liedje, denk ik. Toch wel. Ja. Weet je wat? We gaan lekker naar het warme middenzuiden van Amerika. Waar ze ook schorpioenen hebben. Maar waar Elena Miles vooral zingt over zwart velour. Moeilijk hete zomers.
1: Ja.
0: En geen verkoeling. Nou, dat vind ik herkenbaar. Toch? Dacht ik zo. Ja, precies. Dat gaan we gewoon doen. Hier. Hallo.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid is het niet al te druk op de weg, alles bij elkaar. Er staan wel een paar opvallende files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaat staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en Elden 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hey, hè? Nou, ik heb even voor de mensen die thuis zaten te kijken. Ik heb even aan ome Justin gedemonstreerd dat mijn knopjes het niet doen.
1: Helemaal niks.
0: Nee, ja, dus, ja, ik snap heel goed dat hij denkt dat het aan mij ligt. Want meestal liggen dit soort dingen aan mij. Ik snap heus wel de controle. Ik snap de controlevraag. Heeft u de stekker erin gedaan? Nou, we hebben allebei de stekker erin gedaan, maar het mocht niet baten.
2: Niet.
0: Ik ben niet voor één gat te vangen. Ik ben niet voor één gat te vangen. Want hier gaan we. Poppa, zo. Nou, hè. Dit is dus een leuke vraag voor onze collega zometeen. Ik hoop dat hij meeluistert.
2: Ik denk dat ik weet wat er mis is. Want ik zag dat ik, wanneer ik me opzette, even snel een errorbericht verschijnen. Het was krap vanochtend.
0: Dus... Ja, het was heel krap. Want wij hadden allerlei problemages met gratis douches. Het wegraken van sleutels. Het vinden van propjes en knijpers. En meer van dat soort dingen.
2: Ja, gewoon chaos.
0: Onze dinsdag is ontzettend maandag.
2: Ja.
0: Ja, nou was maandag ook al heel erg maandag. Want toen wilde mijn laptop niet aan. En nou ja, goed. Laten we jullie vooral niet vervelen met dit soort liëliënden. Want daarom zijn jullie hier niet natuurlijk. Lieve luisteraars, je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik zeg even hallo Renate, want die zie ik net verschijnen in de chat. En ik neem aan dat jij ook wel even hallo tegen wil zeggen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor de originele. Ja, de originele. Wat is dat dan? Nou, ik ben de originele, vind ik zelf. Verder niemand, maar oké. Ik wil het dan toch even gezegd hebben. Dat is waarin we een plaat die heel veel bekendheid heeft gehad, eventjes naast zijn oorsprongplaat legt. Wat zeg je nou allemaal, Ray? Ik snap er geen bal van. Nou, jij kent ongetwijfeld Knockin' on Heaven's Door in Guns N' Roses uitvoering.
2: Zeker.
0: Ja, hè? Axl Rose die maar blijft kloppen, dat je denkt, wanneer doet iemand die deur een keer open? maar wist jij dat nummer helemaal niet van hun is?
2: Oh.
0: Kijk. En dit is waarom we de originele in het leven hebben geroepen. Heel veel mensen weten dat niet. Nee, het origineel is niet van Guns N' Roses. Hoewel ze het wel toch naar grote hoogte hebben gebracht.
2: Dus in principe is het hun nummer geworden.
0: Het is hun nummer geworden, inderdaad. Maar het origineel is van Bob Dylan. Mm. Zo, en dan is het dus wel even een stukje ouder. Hij heeft het uitgebracht in 1973. Ik was er net niet bij. Echt net niet. Ja. misschien komt het daardoor ook dat niemand hem heeft gekocht of zo.
2: Denk het.
0: In 1991 deden de heren van Guns N' Roses het nog eens dunnetjes over. En dachten ze. En het werd uiteindelijk een hele dikketjes over. Want eerlijk gezegd kan die ook niet meer uit hun setlist weggedacht worden.
2: Nee, niet echt.
0: Ik vraag me wel eens af hoe dat is als artiest. Dat je dan een cover maakt.
2: Dat doet pijn.
0: Dat doet pijn. Ja. Dat je eigen liedjes... Hè? Leuk dat je ook een liedje maakt. Maar die cover, die is sterk.
2: Ja, nou, gelukkig is Guns N' Roses heeft heel veel nummers dat die gewoon sterk van hun zijn.
0: Ik wou net zeggen, maar, Sweet Child of Mine, dat hebben ze helemaal zelf gedaan.
2: Maar Knockin' on Heaven's Door is wel een van de grotere hits.
0: Ja. Nou, is het aan jou, lieve Justin? Want ik ga niet die twee nummers achter elkaar draaien. Want nee. Het is geen maandag voor onze luisteraars. Welke van de twee wil jij dan horen? Gaan we voor de hit of gaan we voor de originele?
2: Maar dat is moeilijk. Want ik vind... Bob Dylan versie ken ik ook natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ja, ik weet het niet. Guns N' Roses zal ik dan persoonlijk zelf zeggen.
0: Gaan we lekker doen. Guns N' Roses kloppend op de deur van de hemel. Ik hoop dat jullie dat niet aan het doen zijn. Maar dat je gewoon lekker op de deur van kantoor klopt. Zodat je zometeen een lekkere bak koffie kunt krijgen. Want dat lijkt mij tamelijk zalig. Strakjes komen we bij je terug na de originele natuurlijk. Met een nutteloos feitje. En jongens. Wat is die toepasselijk voor vandaag. Echt niet normaal meer. Ja.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, wat is het nutteloze feitje van vandaag? Nou, mensen. We vinden het bloedverziekend heet. Dat vinden we het al een tijdje. De eerste echte hittegolf was toen ik op Jera stond.
2: Ja.
1: Gevoelstemperatuur 40 graden, maar het waren er 35. Nou, die 5 graden...
2: Maakt het niet uit.
1: Dood is dood. Dat is, ja, gaar is gaar. Langzaam gaar gestoofd in een tent. Die kant gaan we weer op. Je had het gisteren natuurlijk al een beetje voorspeld.
2: Ja, nee, inderdaad. Het hittegolf zit er lekker aan te komen. Want de temperaturen gaan alleen maar omhoog. 30 graden minimaal deze week weer.
1: Ja, maar het kan erger, lieve mensen. Het nutteloze feitje van vandaag gaat namelijk over de hoogst gemeten buitentemperatuur ooit. Ik zeg dit er bewust bij, want het is natuurlijk zijn er hogere temperaturen gemeten in gesloten ovens en allerlei nucleaire andere ellende. Maar buiten, als in door het weer veroorzaakte warmte.
2: Je zegt inderdaad, ja, je kwam gelijk inderdaad met de extreme temperaturen. Ik dacht, sauna. Broeikas, ja. Daar dacht ik aan.
1: Ja, ook broeikas. Weet je, ja, sauna kan 72, kan 70 graden zijn, 90. Ja, weet je,
2: het is... Nee, maar het is meer, jij dacht echt een hele hoge temperatuur. Ik dacht maar aan, oh, een beetje warm van de sauna.
1: Ja, nee. Ja, een beetje warm van de sauna, nee. Nee, dus het gaat over de buitentemperatuur. Oftewel de temperatuur die ons wel of niet verzekert van een hittegolf. Nou, het zal je niet verbazen. Die is gemeten in de Sahara. Nou, terwijl het daar altijd sneeuwt. Oh nee. En die hoogste temperatuur ooit gemeten, en ik moet zeggen, het zweet breekt me uit als ik erover nadenk, is 57,7 graden Celsius.
2: Ja, heel warm. Te warm.
1: Te warm. Ja, ik kan niet, mag niet, moet niet. Dat je denkt, waarom? Waarom? Heftig, man. Maar dat is echt, dan kan je, nou ja, koekjes bakken op je, dat kan je trouwens ook nu al. Hè? Ik heb een keer een filmpje gezien van iemand die in Amerika een bakblad met koekjesdeeg op zijn dashboard had gelegd. Dus in de oven van de auto eigenlijk.
2: Ja.
1: En die zag je door het raam zo prachtig een koekje worden. Ja.
2: Het verbaast me niks, helemaal gezien ook Texas en alles daar heel warm kan worden.
1: Dat ben geen grappen.
2: Het is altijd heel leuk. Amerika zegt dat ja, onze temperaturen zijn erger. Dat kan kloppen. Inderdaad, op papier zijn hun temperaturen hoger. Niet met uitvoering. Want ten eerste, ze hebben daar letterlijk elke 5 meter hebben ze airco.
1: Ja,
2: dat is niet normaal hier in Nederland of überhaupt Europa.
1: Nee, klopt.
2: Onze huizen zijn gemaakt om warmte vast te houden.
1: Ja.
2: Die van hun zijn gebouwd om omgeblazen te worden door tornado's.
1: Ja, precies. Meegenomen naar een volgende stad om te wonen. Ja, nee, dit is...
2: Nee, maar
1: ja.
2: het,

Met allerlei extra's. Gratis en voor niks, want zo zijn wij. We gaan naar de muziek. Daarna komen we snel bij je terug om je te vertellen wat er het volgende uur nog allemaal gaat gebeuren. En jeetje, dat wordt ook hartstikke leuk, vind ik.

0: je hoorde Bromance. Ik vind het heel grappig. Van Tim Berg. En geremixed door Avicii. Dus ik vermoed dat die elkaar heel aardig vinden.
1: Denk
0: ik
1: wel.
0: Dat het daardoor zo heet. Hey, het is alweer bijna het einde van het eerste uur. Vallen en opstaan. En wat een vallen en opstaan was het vandaag. Potversnokkendorie zeg. We hebben nog 2 uur voor je klaarstaan. Met in het volgende uur als eerste de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie knijtertje hard naar de nummer 1 gestemd. Het is Broekzweet van Schaamzee, volgens mij.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben. Was je er gisteren toevallig niet bij om mee te maken wie dat zijn? Blijf dan vooral hangen, want wij gaan je vertellen wie die 3 kanshebbers zijn. En jij kunt stemmen. Jij bepaalt wie volgende week de powerplaat is. En ik ben rete benieuwd. Wij zijn een beetje aan het vrezen met grote vrezen. En dat doen we niet met een F, maar met een V. Want ja, wij denken dat we wel weten wie er gaat winnen.
1: Jammerlijk wel.
0: Ja, hè? Ja. Ja. En wij hebben ook een beetje het vermoeden dat de redactie deze keer ernstig ergens op aan het sturen is.
1: Klein beetje.
0: Klein beetje maar. Maar misschien hebben we het mis. En wellicht verrassen jullie ons met hoe jullie gaan stemmen. Dat allemaal in het volgende uur. Wat hebben we nog meer trouwens? Ik zit even te denken. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk opmerkelijk nieuws. En wat is er te zien deze week? We gaan eventjes, als je zin hebt om uit te gaan en een gave optreden te zien, gaan wij jou de tips geven.
1: Ik kan het zeggen.
0: Ja.
1: Kunnen we gelijk laten weten hoe en wat.
0: Zeker weten. Nou, het wordt sowieso een heel feestelijk festivalweekend, het komend weekend. Dus daar kunnen we ook eventjes iets over vertellen.
1: Ja.
0: Ga jij zelf naar een festival? Denk jij, oh ja, maar wacht even. Ik heb een goede tip. Laat het ons weten. Je kunt ons een appje sturen via 0634606464. Ging dat te snel? Dat kun je dan gelukkig ook via de Girl Power Radio website of de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Klik je gewoon op het WhatsApp-icoontje. Stuur je berichtje naar ons toe en dan kunnen wij het lezen. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat zoals Renate net. Dan kun je ook daar even vertellen wat jouw festivaltip is. Of misschien zelfs wel welke verzoekplaat je graag wil horen.
1: Kan dat zeggen?
0: Ja, want dat kan ook nog.
1: Ja, tuurlijk. Geen enkel probleem.
0: Die gedraaien we wel pas in het derde uur. Dus dan moet je wel zorgen dat je erbij blijft te lopen te wezen te zijn. Ja,
1: ja, anders draaien we hem heel leuk voor je, maar dan hoor je hem zelf
0: niet. Dan hoor je niks. Nee, nou dan moet je hem zelf even zingen in de auto. Dat kan. Ja, weet je,

0: En de rotsen niet. Kortom, geen enkele reden om met je vingertjes aan de knop van de radio te komen. Want het is en blijft hier supergezellig. Zometeen dus bij je terug met de powerplaat. Ik ga het nog één keer proberen te zeggen. Broek zweet van Shensi. Maar nu eerst het journaal. Want dat is ook belangrijk, toevallig.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tolen en Knoop Markezaat heel veel vertraging, 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook tot een uur of 8 dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Echtot. Tussen Geldermals en Echtot staat het ook helemaal stil over 9 kilometer. Door een vrachtwagenongeluk is dat. En de rechterrijstrook en de oprit is dicht. De linkerrijstrook van de A15 van Nijmegen naar Gorkum is dicht. Tussen Meteren en Afrit Leerdam staat daarom 9 kilometer file. En de vertraging is sowieso 3 kwartier. A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Tussen knooppunt Kundenberg en Duitsland 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: de powerplaats van deze week. Welkom terug bij Vallen op Stand Up Girl Power Radio. Ik zei net tegen jou, ik vind het echt een moeilijk sloom liedje.
1: Het is niet het snelste nieuw.
0: Ik was er vorige week niet, dus ik heb me niet kunnen campagne voeren voor of tegen een bepaald nummer.
1: Ja. Ja.
0: Maar mijn goede.
1: Kun je vertellen?
0: Het was allemaal niks.
1: Niet,
0: ik bedoel,
1: niet,
0: ja. Wat een leuke liedjes allemaal. Oh, wat erg. Wat erg. Ik raak door dit broekzweet enorm afgeleid. Ik merk dat ik met mijn hoofd zegt, oh, misschien moet je gewoon nog even slapen of zo. Is leuk.
1: Ik ken het inderdaad.
0: Ja, nee.
1: Het is ook heel leuk. We hebben alle precies dezelfde grap in onze hoofd. Elke keer wanneer we het zien.
0: Ja. Ja. Ja, ik kan er niks aan doen.
1: Nee.
0: Ik snap ook niet, betekent het überhaupt iets, broekzweet? Behalve broekzweet. Ja, ik denk alleen maar aan een zwanus. Maar ik weet het. Ik weet niet of dat. Is dat het?
1: Ik heb geen
0: gaat het daarover?
1: Ik ga
0: even een diepdive doen. Dan ga ik ondertussen even vertellen aan onze luisteraars wat ze verder nog kunnen in dit leven. Want dit is dus de powerplaat van deze week. Dat betekent dat er volgende week een nieuwe powerplaat moet zijn. Die kiezen jullie. Wij bieden je 3 blaadjes aan. En uit die 3 kun je kiezen door te stemmen via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of de gratis te downloaden Girl Power Radio app. En morgen om 1:10 op de Girl Power Radio socials kun je stemmen. Maar waar moet ik dan uit kiezen? Dat gaan we zo vertellen, want we gaan eerst luisteren naar wat betekent broekzweet.
1: Het is dus, nou, zweet inderdaad. Het is gewoon een doorgebroken woord. Dus broek en sweat.
0: Broke my sweat. Man, is dit weer mensen die niet kunnen spellen?
1: Broek betekent het losbreken van of het wild dansen of feesten.
0: Oké, prima. Maar als het dan gaat over zweten met wild dansen, waarom is het tempo van je nummer dan nog trager dan dikke stront door een theezeefie?
1: Omdat
0: snap ik niet.
1: Het zweten, het moet reflecteren voor het intense en het stomerige dansen. Oftewel,
0: schuren voor beginners.
1: Ja.
0: Meine Güte. Nou, hartstikke leuk. Ik ben blij dat ik er niet bij was vorige week. Waar ik een beetje van bouw is dat ik er deze week wel bij ben. Want, ja.
1: Nou,
0: ik ga er gewoon eerlijk over zijn.
1: Ik zit er eindelijk weer een keer.
0: Nee, ik ben heel blij met jou. Ik ben heel blij met jou. Maar die keuzeplaten, daar moet ik iedere dag weer doorheen worstelen. Ja. En jullie vragen je dan ongetwijfeld af. Oh ja, vertel dan. Waar moet je je dan doorheen worstelen? Nou, we hebben deze week in de aanbieding, in willekeurige volgorde, Jonna Fraser met Tiwa Savage met Turn It Up. Ik zeg verder even niks.
1: Ja.
0: Dan hebben we Another met Emily Warren met Silver Lines.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben we natuurlijk mijn allerlievelingsband, Criss Cross Amsterdam, met Luisa Sonza en Willy William met My Oh My.
1: Ik denk dat we daar maar gelijk mee gaan beginnen.
0: Ja, dan ben ik er vanaf. Ja. Het is als een pleister die je van de wonden af moet trekken, want als je gaat peuteren, dan scheur je kapot. Dus we beginnen met kanshebber nummer 1. Het is niet te geloven. Het is de neefjes van Henny Huisman. Criss Cross Amsterdam met Luisa Sonza en Willy William met My Oh My. Ik ga even poepen, oké? Denk ik. Of is dat, mag ik dat dan weer niet zeggen? Ja,

0: Salsa Salavi, baby.
1: Tuurlijk, jongens. Nou, hartstikke gezellig. Kanshebber nummer 1 was dat.
2: En wat een kanshebber
1: nou,
2: is het.
1: Ja, gejat. Gejat is het. Allemaal jatwerk.
2: Ja, als jullie er gisteren niet waren.
1: Ja.
2: Binnen 3 seconden had ik in ieder geval door waar de sample uit gejat was.
1: Ja.
2: En het irriteerde ons allebei direct.
1: Ja, dat was echt heel irritant. Maar goed, jullie zullen misschien van een andere generatie zijn, lieve luisteraars. Die niet hebben meegemaakt hoe in de jaren 70.
2: En 80.
1: En 90.
2: En 90. En 2000.
1: En dit en ditje was. Ja, ja, in allerlei gejatte vormen. Maar goed, never mind. Als je dit hebt gehoord en je denkt, hé man, echt super vet. Hier wil ik volgende week de hele week mee wakker worden. Dan moet je erop stemmen. En dat doe je dus via de website, via de app en morgen via de Girl Power Radio socials. Maar we hebben nog 2 kanshebbers. Als je dacht, nou, dat is niet helemaal mijn ding. Ja, ik zoek iets anders. Nou, dan hebben we nog wel wat andere smaakjes. Wie gaan we erachteraan gooien?
2: Another, denk ik.
1: Another, ja. Yeah. Another en Emily Warren hebben Silver Lines. Ik dacht, nou, nu gaat het komen. Verrassend weinig tekst. De inspiratie was enigszins in de cowboy boots gezakt, denk ik.
2: Ik denk het inderdaad.
1: Ik weet het ook niet helemaal. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het niet een lekker nieuw liedje kan zijn. Zou kunnen zijn. Had kunnen zijn. Nou ja, dat is eigenlijk aan jullie.

0: blijf erbij. Het is niet een vervelend liedje, maar het is zo'n liedje wat niet... Wat je op de achtergrond moet horen op een strandclub of in een garderobe. Of
1: op de achtergrond van een spel.
0: Ja, want daar komt het vandaan. Echt? Voor de mensen die er gisteren niet bij waren. Leg je even uit waar dit, waar dit hoort.
1: Er is
0: eigenlijk
1: een hele grote kans dat dit voor GTA is gemaakt. Want de producers zijn ook van GTA. Of in ieder geval Rockstar Entertainment. Dus er is een hele grote kans dat dit gewoon... daarvoor is gemaakt.
0: Ja.
1: En daarom is het een beetje achtergrond. Oh ja, ga maar lekker even drie keer niks doen.
0: Ja, goed, want je hebt in spellen, want dit gaat over Grand Theft Auto.
1: Ja.
0: Heb je hele stukken dat je ergens moet lopen en dingen. En dan moet er altijd een achtergrondmuziekje zijn.
1: Ja, lopen, rijden, wat dan ook. Maar in ieder geval, het moet niet te intens zijn of wat dan ook. Dus dan
0: en dan is deze best wel goed.
1: Ja, dan krijg je dit.
0: Ik voel wel een Miami-achtige, zo'n warm avondbriesje. En dan, ik snap hem wel. Dan hebben we nog één kanshebber.
1: Inderdaad. En dat is Jonah Fraser en Tiwa Savage met Turned Up.
0: Ja, nou, ik ga hem niet per se harder zetten, maar wel aanzetten voor je. Is dat ook oké?
1: Okay? Is goed.
0: Dat is derde en laatste kanshebber aan jullie zometeen om te stemmen.

0: De derde en laatste kanshebber om powerplaat te worden van deze week heb je zojuist gehoord. Jonah Fraser samen met Tiwa Savage in Turn It Up.
1: En waarom er überhaupt een gong in zit? Geen
0: ja, maar ook benieuw. Heel vaak.
1: Ja.
0: Het is echt. Het schiet mij maar in de feestverlichting. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat jullie kunnen stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app. En morgen vanaf 10:00 in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories. En ik zou zeggen, ga ervoor. Dat betekent dat we aan zijn gekomen bij onze Ik heb er zin in aan plaat. En dat is eigenlijk een plaat die wel lekker zomers is. Want het is nou eenmaal zomer. Maar die even niks te maken heeft met al die platen die voorbij zijn gekomen net. Die drie kanshebbers. We gaan eventjes je hoofd op een ander zomers kanaal zetten. En dat doen wij met een best wel ochtendgymnastiek nummer, denk ik toch wel.
1: Ja?
0: Ja, we gaan takata draaien. En daarna komen we bij je terug met de situatie op de weg.

0: Wat de hel gebeurde daar
1: nou? Nou ja, dat waren dus de files.
0: Ja, laten we even beginnen bij het begin, Jus.
1: Ja.
0: Wat is SK in de stad? Nou, dankjewel. Ik denk dat ook onze computer in de war was van deze... Wat is SK? Ja, weet je wat het erg is? Ik ging even kijken, hoe heet het bandje dan die dit zingt?
1: Ja. Is het niet Roxy Dekker?
0: Dat dacht ik dus ook. Maar nee, het bandje heet SK.
1: Oké.
0: ESCA.
1: Ja. Dat is zeer zeker een keuze, laat ik het zo zeggen. En daar houden we het ook even mooi op.
0: Het is ook een muziekje. Of zo. Ja.
1: Goed.
0: Ja. Ik ben helemaal van mijn apropos. Toen gebeurde er nog iets anders. Want onze allerliefste Alice die zei: yo, hier komen de files.
1: Ja, en toen waren er geen files.
0: Ja, maar dat kan ik me dus niet voorstellen. Dus ik...
1: Dat gaat echt...
0: We hebben een... Het is de meest maandagste dinsdag ooit. Ik ga het gewoon nog een keer proberen, want ik geef nooit op. Toch? Niet?
1: Nee?
0: Denk ik. Nee, ja, je zou denken, hoe kan dat? Maar dat is... Ik ga het gewoon proberen. Gaan we eerst even aan Alice vragen of ze er nog klaar voor is. En dan gaan we kijken of die files er wel is. Ja, ik snap het niet. Maar oké, let's go. 1, 2.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk tussen Meteren en Afrit Leerdam. 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. Door werkzaamheden een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nou, dit is in ieder geval verkeersinformatie.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Maar dit is, het is heel moeilijk, vind ik het allemaal. Wacht even hoor. Helpt dit?
1: Ja.
0: Gebeurt er iets?
1: Ja,
0: er gebeurt nu iets. Okay. Hè?
1: Goed.
0: Nou ja. Ik weet niet. Hij is ook helemaal. Er wordt hier geknipperde knapst. Dat ik denk, ja joh, waarom?
1: Het is. Het wil allemaal niet. En allemaal wel, maar ook weer niet.
0: Ja,
1: en
0: nee, het is vreselijk. Zullen wij in ieder geval even de luisteraars meenemen naar wat er verder vandaag nog gaat gebeuren. Wat gewoon wel goed gaat gaan.
1: Ja.
0: Want dat vinden wij, toch?
1: We hebben natuurlijk gewoon nog opmerkelijk nieuws zometeen.
0: Ja, zeker weten.
1: We hebben nog wat er te zien is deze week.
0: Oh ja, dat is wel heel leuk. De uitagenda.
1: Ja.
0: Dat is gezel. Even kijken, wat hebben we nog weer? Oh, daar hebben we ook een leuke plaat bij.
1: Ja.
0: Wat gezellig.
1: We hebben ook Download Dinsdag. Kijken hoe en wat nou in het streamingwereld zit.
0: Ja, welke vrouw is er het meest gestreamd?
1: We hebben natuurlijk sportnieuws.
0: Oh ja.
1: Door Pascanel.
0: Ja, want Deborah is op vakantie. Voor mensen die denken, Pascanel, hoezo dan? Deborah is op vakantie en zij heeft een prachtige, goede vervanger gevonden in Pascanel. En die gaat ons vandaag het sportnieuws vertellen.
1: En als laatste hebben we ook nog de drie van vandaag.
0: Nou, kortom, er komt nog heel veel gezelligs aan. We beginnen met een gezellig liedje. Wat spontaan eerder begon net. Het was namelijk de goede morgen van niemand minder dan onze allereigenste Lizzo. En daarna komen we dus bij je terug met opmerkelijk nieuws. Althans, dat hopen we. Misschien is het ook niet zo. Want ik vertrouw vandaag precies niks meer. Dat begrijp jij ook wel, hè?
1: Ja, begrijp ik wel.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Soms gaan dingen wel goed, maar ja, ook een beetje niet. Vertel.
2: Nee, ik wou zeggen, wat denk jij? Hebben zij professionele
1: hulp nodig? Ja. Absolutely. Ja, net maar, als wij.
2: Ja, maar daarvoor hebben we het opmerkelijke nieuws. Want, zoals we zien, heeft iedereen, niet iedereen in ieder geval, geen plezier op zijn werk.
1: Geen plezier op zijn werk.
2: Ja. Ah. Want, was te zien op Flight Radar 24, oftewel het programma waarmee je kan zien wat mensen aan het doen zijn in de lucht.
1: Ah.
2: Tot een piloot heeft gespeeld I'm bored tijdens een testvlucht van zijn vliegtuig.
1: Met door te vliegen, door die letters te vliegen.
2: Ja.
1: Maar dat is best wel nog een klusje.
2: Ja, op de trackwedstrijd is dus te zien tussen de grens van Engeland en Wales. Net onder Liverpool staat hier dan I'm bored. Uit de gegevens bleek dat de Ravenair vliegtuig zaten rond 11:30 ongeveer vanuit Liverpool was opgestegen. En tijdens de vlucht van 2 uur dacht hij, weet je wat, ik heb niks te doen hier in de lucht. Ik ga wat schrijven.
1: Het was gewoon, want het was een testvlucht om te kijken of dat vliegtuig een beetje doet wat hij moet doen.
2: Ik denk het, ja. Echt verveeld zal hij waarschijnlijk niet zijn geweest. De boodschap in de lucht werd gemaakt op een hoogte van ongeveer 335 meter.
1: Oh, dat. Oké, dat is best laag trouwens, ja, voor een vliegtuig.
2: Dat is heel laag voor een vliegtuig. Met een snelheid van iets minder dan 100 knopen. Nu weet ik niet hoe snel dat is. Maar dat
1: klinkt
2: zal
1: ook niet heel snel. Klinkt, is, of is dat wel. Is het, want,
2: ik weet het niet.
1: Knoop is een zeeterm volgens mij, maar dat, we gaan even kijken.
2: Ook de lucht blijkbaar. Maar blijkbaar schrijft dus een krant dat de piloot in totaal zo'n 20 minuten bezig is geweest om die boodschap dus te maken.
1: En er is niemand die halverwege zei.
2: Nou, blijkbaar volgens de luchtvaartmaatschappij was de piloot een vliegtuiginstructeur die het toestel gebruikte om een test te maken nadat een onderdeel van het vliegtuig was vervangen.
1: Ah.
2: Hij zou dit deel van zijn vliegroute niet van tevoren hebben vastgesteld, maar vervelende gevolgen van de stunt zal de piloot niet krijgen.
1: Nee, hij mag gewoon blijven.
2: Ja,
1: verveeld en wel. Zelfs. Ik heb inmiddels opgezocht wat 100 knopen nou is.
2: Ja.
1: Het is inderdaad een zeemijl. Daarom, ik dacht, het was een zeeterm. Ja. Een knoop is 1,852 kilometer per uur. Dus 100 knopen is 185,2 kilometer per uur vloog hij.
2: Ja, dat is nog best wel snel.
1: Dat is nog best wel snel, ja. Ik ren hem er niet uit. Nee. Dat is duidelijk.
2: Dat zeker niet. En de vliegtuigmaatschappij zegt ook dat hij preest zijn vliegkunsten.
1: Dat hij het zo knap deed.
2: Ja.
1: Nou, dat is, vind ik ook wel. Ben ik wel met u eens. Wij gaan even naar een liedje. Daarna komen we bij je terug met de uitagenda van deze week. Waar kan je allemaal lekkere vette muziek kijken? Nou, op een heleboel plekken, kan ik je vertellen.

0: day.
1: Ja, je was een dag jonger gisteren. Niet so much, just a day. Het is tijd voor Wat is er te zien deze week? Want deze week kun je overal fijne muziek live meemaken. En wij gaan je vertellen waar dat is. Of in ieder geval niet alles, want dan zijn we nog de komende 6 uur bezig. Maar een paar highlights pakken we eruit. Ja, om precies te zijn, is er morgen een feest in het Gelredome in Arnhem. Want dan is Pitbull daar en hij gaat zijn Mr. Worldwide vibes naar het Gelredome brengen. Ja. Dat is hartstikke gezellig.
2: Dus heel veel baldcaps ga je zien in Arnhem.
1: Heel veel baldcaps, ja. Want hij heeft dan een kampioenschap of wat noemen we dat? Een record verbroken met het aantal baldcaps.
2: Klopt, daar hadden we het gisteren net over.
1: Zou Nederland dat kunnen verbreken? Pak je badmuts erbij en denk ik. Dan hebben we op donderdag The Weeknd. De Canadese superster strijkt neer in de Johan Cruijff Arena voor een ongetwijfeld spectaculaire en visuele show. Dan voor de oude punkers onder ons, ik ben er zelf eentje, is er op vrijdag in de Maassilo in Rotterdam de Pixies. Zo. Ja, okay. Die doen het ook nog. Ja, je was ook in shock.
2: Ja.
1: Ja, dan is het volgende week weer tijd voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, ja, daar gaan mensen in de bloedhitte lopen te lopen. Om precies te zijn, van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli. De Vierdaagse feesten die daar altijd omheen horen, die duren iets langer. Die beginnen namelijk aanstaande zaterdag al en duren tot en met die vrijdag. En het leuke is dat die feesten worden afgetrapt door politie Warnsveld. De Nederlandstalige ska-punkband trapt de zaterdagavond af met een flinke dosis chaos en moshpits op stadseiland Stek in Nijmegen.
2: Oké, dan mag je mij even uitleggen.
1: Ja.
2: Ska-punkband?
1: Ja, nou, ska weet je, dat is One Step Beyond, zeg maar. Dat soort dingen, madness-achtige.
2: Yeah,
1: en punk kan je dan weer, is dan ook weer misschien een beetje... Dus het is wat rauwere ska. Misschien is dat een goede manier van te omschrijven. Ik ken toevallig iemand, ik ben het zelf niet, maar die echt enorm fan is van politie Warnsveld.
2: Okay.
1: Ze doen heel veel festivals dit jaar, dus ik snap ook waarom ze daar staan. Want het is wel echt, als je dan heel end moet gaan lopen en daar een beetje zin in moet krijgen, is het een goede start. Dan hebben we ook op zaterdag, maar dan op een hele andere plek in Nijmegen, ook natuurlijk ter ere van die Vierdaagse, in de Stevenskerk, Spinvis en Saartje van Kamp. Zij gaan, ja, dat is wel een enorm contrast, want het is vooral poëtische liedjes en een beetje zo la la. Nou ja, mensen die mij kennen weten dat ik echt dol ben op Spinvis. Not. Vreselijk.
2: Ja?
1: Ja, ik vind het echt...
2: Had ik niet verwacht van je.
1: Nou, nee, echt. Oh.
2: Ja, precies op jij.
1: Ja, echt, hè? Nee, Volkskrant rode broeken ellende is het. Maar goed, maakt niet uit. We hebben ook gezellig op zondag in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. En dat is echt wel een hele leuke plek. Dan kan je lekker gewoon buiten zitten, zo'n buitenstadstheater. En ik denk dat het zondag daar prima weer voor is. Dan staat niemand minder dan onze eigen Mo er. Ja, ja. Wat?
2: Mau.
1: Mau. Ja, wij hebben ook een mo, maar...
2: Niet die mo.
1: Niet die mo. Andere
2: mo.
1: Andere mau.
2: Mau.
1: En misschien neemt ze Pommelien wel mee. En zo niet, zorgen wij ervoor dat jullie haar...

0: Nou, als je daar dus naartoe wil, dan kan dat. In Theater Caprera in Bloemendaal. Zondag.
1: Ja, is dat niet echt veel te warm zondag?
0: Ik neem aan dat ze tegen de avond iets gaan doen. Dus dat je dan is het hopelijk wat koeler.
1: Hopelijk.
0: En anders neem je een waaiertje mee en een extra flesje water. Zij brengen ons trouwens, onze Pommelien en brengen ons aan het einde van het tweede uur van vallen en opstaan. Dat betekent dat je nog wel een heel uur van ons te goed hebt. En in dat uur gaan we je vertellen wie de meest gestreamde vrouw was van de vorige week. Is het verrassend of is het niet verrassend? Ja, dat vertellen we je straks pas natuurlijk. We hebben ook nog sportnieuws van Pasquinel voor je. Ja, ja.
1: Jazeker.
0: En de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je geen ene bal aan hebt. Maar toch wel, als je straks de blitz wil maken bij het koffiezetapparaat of vanavond aan de tafel. En er is ruimte voor jouw verzoekjes.
1: Inderdaad.
0: En hoe kunnen mensen hun verzoekjes indienen?
1: Dat kan via de app. Dan hebben ze een heel mooi WhatsApp-icoontje en daar kan je gewoon klikken.
0: Ja.
1: Denk je, ik wil die app niet downloaden. Foei. Maar ja, dan kun je ook nog gewoon appen naar 0634606464.
0: Krijg
1: zeg
0: ook.
1: Je, ik heb geen telefoon. Zal ik raar vinden, maar kan ook via de Twitch. Kun je gewoon een verzoekje vragen in de chat.
0: Ja, in de streamchat inderdaad. Dus nou, er zijn genoeg manieren om ons te bereiken en ons te laten weten welk nummer voor jou deze maandag der dinsdagen...
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Jij graag wilt horen om mee wakker te worden of mee in de auto te stappen of mee bij het koffiezetapparaat te staan als je er toch staat te wachten totdat je alle nutteloze feitjes over je collega's kunt uitstorten. Laat het ons vooral weten. Wij zijn rete nieuwsgierig en als we het nummer hebben, gaan we het draaien. Er is één maar.
1: Geen pamfluit.
0: Kijk. Ik ben zo blij dat jij dat hebt onthouden. En voor de mensen die denken, hoezo geen panfluit? Daar krijg ik pijn van aan mijn nieren. Ja, dat is heel gek.
1: Het is een medische conditie.
0: Het is een medische conditie, ja precies. En van de dokter mag ik dus geen panfluit meer luisteren. Net als dat ik niet meer naar panda's mag kijken. Alles met pan is eigenlijk een beetje verkeerd. Dus, ja, daar komt het wel
1: op neer.
0: Ja. Hebben we nog meer? Pan ter print mag ik ook niet aan. Stilpan mag ik niet eitjes in koken. En koekenpan mag ik niet in bakken. Nou... Dat weten jullie allemaal. Je hebt er helemaal niks aan weer aan deze feitjes. Die kreeg je er gratis bij vandaag. Het is ook iets anders wat je gratis krijgt. Is gewoon het keiharde journaal. Oftewel, hoe is de situatie in de wereld op dit moment? En hoe is de situatie op de weg? Je hoort ons zo meteen weer. Na het journaal.
1: Tot zo.
2: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen

0: toen de auto naar binnen reed, maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 17 kilometer file nu tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 rijdt men om op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij de Wijkertunnel, die is dicht, staat het stil over 4 kilometer. Het duurt tot 8 augustus 5 uur 's ochtends. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 5 kilometer file tussen Knoopendel en afrit Arkel. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein weer door werkzaamheden op de A20 8 kilometer file en bijna drie kwartier vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: sorry. Wat is deze vrouw ook echt? Wat is, ik had het idee dat dat nummer voller was. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik begrijp wat je doet, maar het is echt heel veel...
0: Ja.
1: Dat zijn.
0: Nou ja, het zal in mijn fantasie gebeurd zijn. Dat maakt ook helemaal niet uit. Ook gezellig. Beste luisteraars, welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit Justin. Yay! Het is tijd om ons te buigen over de download dinsdag. Oftewel, wie is de meest gestreamde vrouw van vorige week? Jij deed een voorspelling toen ik zei, oh ja, dat moet ik even opzoeken.
1: Ja.
0: En jij had gelijk.
1: Ja, want het WK is natuurlijk nog steeds bezig.
0: Ja, wanneer is dat dus klaar?
1: Het zit nu in de kwartfinale.
0: Zaterdag volgens mij is klaar, hè? Denk ik.
1: Iets in de richting. Okay. Ik zal even kijken.
0: Top. Ja, en omdat het WK gaande is, daar hoort natuurlijk ook opzwepende muziek bij. Waardoor voetballers nog beter gaan voetballen. Of niet. En dat betekent dat niet alleen als vrouw de meest scorende, maar überhaupt bovenaan. Dus ook in de gemengde dubbellijsten. Het is Shakira.
1: Ja.
0: Met Die Die, uiteraard met hulp van Burna Boy. Maar die vergeten we even voor het gemak.
1: Finale wordt zondag gespeeld.
0: Och jeetje. En dan is het
1: 9 uur 's avonds, dan zijn we klaar. Oh. Daarentegen, hier in Nederland is het gelukkig al bijna compleet klaar.
0: Ja, dat... Ja. Sorry. Hebben we niet gezegd, hè? Maar toch wel.
1: Nee hoor, nee hoor, ik ben heel open met deze mening.
0: Ja, nee. Shakira dus, met Burna Boy en het WK-lied.
1: Het WK-lied.
0: Het WK-lied, laten we het zo maar even noemen.
1: Ja.
0: En daar mogen jullie nu lekker naar gaan luisteren. Daarna komen we bij je terug met Pasquinel met het sportnieuws van vandaag.
1: Ja.
0: Dan is er de situatie op de weg. En dan...
1: De drie van vandaag.
0: De drie van vandaag. Oh, superleuk. Maar nu eerst doei doei met Die Die van Shakira. Yay! Yeah.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pasquinel en dit is het sportnieuws van dinsdag 14 juli. Femke Bol komt eind juli niet in actie in het Nederlandse kampioenschap atletiek in Hengelo. De 26-jarige atlete heeft na overleg met de Atletiekbond vrijstelling gekregen voor het toernooi. Ik zal dit jaar helaas niet deelnemen aan het NK, laat Bol weten op Instagram. In overleg met de bond en mijn team is dit besloten en heb ik vrijstelling gekregen. Bol nam sinds 2019 ieder jaar deel aan de Nederlandse kampioenschappen. Vorig jaar kwam ze uit op de 200 meter en veroogde ze zilver achter haar teamgenoot Lieke Klaver. Dit jaar verloopt echter anders voor de atleten. Na succesvolle jaren op de 400 meter hordes stapte ze in oktober over naar de 800 meter. Bij haar eerste optreden liep ze echter een voetblessure op, waarna een lange herstelperiode volgde. Het is een jaar vol veranderingen en na de indoor blessure hebben we veel aanpassingen moeten maken in de voorbereiding richting het outdoor seizoen. Daarom hebben we besloten geen NK te lopen. Voetbal, Eredivisie Vrouwen. Evi Maatman vervolgt haar carrière bij Go Ahead Eagles. De 23-jarige spits komt transfervrij over van Heerenveen, waar haar contract is afgelopen. Maatman sloot 2 jaar geleden aan bij Heerenveen nadat ze overkwam van PEC Zwolle. Ze groeide daar direct uit tot basisspeelster en in 2 seizoenen maakte ze 18 competitiedoelpunten. Nu kiest Maatman voor een stap naar de tweede divisie. Door keuzes te maken komen er mooie dingen op je pad. Ik ben ontzettend blij en trots dat ik komend seizoen voor Go Ahead Eagles mag spelen. Naast het voetbal gaat Maatman ook werken aan haar maatschappelijke carrière. Mannensportnieuws. Shorttrack. Shorttracker Seven Roes is zondag teruggekeerd naar Nederland. Hij was enige tijd vermist, maar is inmiddels herenigd met zijn familie. Hij verkeert in goede gezondheid. Ruim 2 weken geleden sloegen meerdere shorttrack collega's alarm vanwege zijn vermissing. Enkele dagen later werd zijn auto aangetroffen op Schiphol, waarna hij weer contact opnam met zijn familie. Roes miste eerder dit jaar de Olympische Spelen in Milaan door een blessure. In een verklaring op Instagram vertelde de 26-jarige dat het al langere tijd niet goed met hem ging. Degene die ik was, raakte ik kwijt. Ik herken mezelf niet meer. Op een gegeven moment werd me alles te veel en ben ik gevlucht. Volgens Roes kreeg hij al snel spijt van de beslissing en zocht hij snel weer contact met zijn familie. Hij bedankt iedereen voor de steun en laat weten professionele hulp te gaan zoeken. Ik deel mijn verhaal niet om medelijden te krijgen, maar omdat ik niet langer wil doen alsof het niet goed met me gaat. Vanaf nu wil ik eerlijk zijn en dat is de eerste stap op weg naar mijn herstel. Voetbalnieuws. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is maandag op 38-jarige leeftijd overleden, zo meldt de KVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink werd gevonden in zijn woonplaats. De politie heeft onderzoek gedaan en laat weten dat de betrokkenheid van anderen is uitgesloten. Het overlijden volgt enkele maanden nadat Dieperink in Londen was gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Hij ontkende de beschuldigingen en de zaak werd later geseponeerd door gebrek aan bewijs. Na het incident werd hij intensief begeleid door de KVB en zou komend seizoen weer terugkeren in de profvoetbal. Dieperink debuteerde op 23-jarige leeftijd als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Hij floot uiteindelijk 84 eredivisiewedstrijden, ook was hij internationaal actief als VAR, onder meer op het EK in 2024. Zijn selectie voor het WK ging uiteindelijk niet door vanwege een eerdere tuchtzaak. Dit was het sportnieuws op Girl Power Radio. Bedankt voor het luisteren. Vanaf mijn kant de sportieve groet en de mazzel.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan nog steeds wat files in het midden en zuiden van het land. Vooral op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 heb je 20 minuten vertraging daar. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is bijna 3 kwartier. En de linkerrijstrook is dicht op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein 8 kilometer file. Door werkzaamheden op de A20 een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens. Er staat door werkzaamheden in Duitsland een file van 4 kilometer aan de grens. En de vertraging is zeker een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stella Lefty vindt het fijn als je aardig tegen haar bent. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja,
0: begrijp ik. Ik ook altijd fijn als mensen aardig tegen me zijn.
1: Ja, zeg ik. Echt, het fijnste is wanneer ze me tyfus
0: vinden. Ja, precies. Ja, nee, het is leuk als mensen boos zijn op. Weet je wat ook leuk is? Dat het tijd is voor de drie van vandaag.
1: Oeh.
0: Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes. Zomers, getint uiteraard, want het is prachtig weer.
1: Maar natuurlijk.
0: Waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Of misschien ook wel, want ik heb een paar dingen opgezocht over vakantielanden.
1: Oh.
0: Kijk, ik weet niet of jij er vannacht ook last van had, maar ik had één erg hardnekkige mug in de slaapkamer.
1: Nee, want ik heb mijn airco aangegooid. En dat betekent.
0: Dat vinden ze niet leuk.
1: En dan. Nee,
0: dat
1: geen,
0: is slim.
1: Geen airco.
0: Ja, die heb ik dus niet. Dus nee, ik heb een kat en die wil soms zich nog wel eens vergrijpen aan dingen die vliegen. Maar dit keer dacht die kat ook, ik slaap. Dus ik dacht, oh, het zou zo fijn zijn als er geen muggen waren. Ik heb namelijk nog nooit het ecologisch nut van de mug ontdekt. En toen heb ik ontdekt waar ik naartoe op vakantie moet.
1: Oh.
0: IJsland.
1: Ja, sowieso. Volgens mij is het een heel mooi land om naartoe te gaan.
0: En daar hebben ze geen muggen.
1: Extra redenen. Voor mij ook namelijk, want ik ben allergisch voor muggen.
0: Nou, hier, kijk. Door de unieke wisselvallige klimaat op IJsland, kunnen muggen zich daar niet voortplanten. Dus ze gaan er ook niet zitten, want ze vinden dat gedoe. Dat snap ik, want anders dan ga je hartstikke dot. Hè? Dus dan gebeurt er verder niks.
1: Is dat het enige land? Of?
0: Dat is het enige land waarvan ik het kon checken. Want ik wil wel graag dingen namelijk altijd even nakijken of het klopt. Ik heb nog een dingetje wat we moeten weten. Stel dat je naar Griekenland op vakantie gaat. Er gaan heel veel mensen naar Griekenland op vakantie in de zomer. En dat snap ik, want ook dat is een prachtig land. Wel muggen, dat dan weer wel. En warm weer en een heleboel bezienswaardigheden. En dit is wel even belangrijk. Want als jij namelijk naar historische locaties gaat, zoals de Acropolis in Athene, dan mag je als dame, of als heer trouwens ook, geen naaldhakken aan.
1: Oké. Okay.
0: Ja, waarom is dit? Nou, het zijn 1000 jaar oude marmeren stenen waar je overheen loopt. En als je dan met die pinnige hakjes zo pip, pip, pip, dan sla je daar dus van die puntjes in.
1: Ja.
0: En dan beschadig je het monument. En het is dus verplicht om platte, comfortabele schoenen te dragen als je iets gaat bezichtigen.
1: Überhaupt handig om geen hak te dragen.
0: Ik snap ook niet waarom je in godsnaam op hakken een bezienswaardigheid wil doen. Want,
1: fotoshoot.
0: Ach ja, nou.
1: De influencers, weet je wel.
0: Ja, influenza. Nou ja, dat dus.
1: Ik heb trouwens even gekeken inderdaad. IJsland is inderdaad het enige land in de wereld dat geen mosquito's heeft.
0: Kijk.
1: Kijk maar, hele map.
0: Eén land.
1: Land.
0: Ja, oké. Nou, we gaan dus allemaal naar IJsland. Of tenminste, ik en alle andere muggenhaters. Wij gaan nog een keer naar IJsland. Ik vind het een heel goed idee. Dan gaan we naar Spanje, want ook daar wordt heel veel vakantie gevierd deze zomer. Let op. In Spanje mogen gemeenten hun eigen strandregels bepalen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is wel belangrijk. En in bekende badplaatsen zoals Benidorm en bepaalde delen van Tenerife zoals Arona, is het bij wet verboden, bij wet verboden, om zandbouwwerken te maken.
1: Het is geen zandkasteel.
0: Nee, en het is niet bedoeld voor spelende kinderen met één emmer en een schepje.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is ingevoerd om professionele zandkunstenaars te stoppen die enorme bouwwerken maakten en hiermee grote delen van het strand bezetten en de doorgang voor de hulpdiensten blokkeerden.
1: Wat ik wel hoor, kuilgraven mag.
0: Dat mag wel, ja. Ook even uitkijken dat de hulpdienst er niet in klettert. Wie zonder vergunning toch een gigantisch zandpaleis gaat bouwen, riskeert een boete die kan oplopen tot maar liefst €150. Dus niet denken, we gaan papa ingraven en daar dan een leuke. Jij bent weer aan het beeld denken. Wat ben jij aan het denken?
1: Als je niet kan betalen natuurlijk, van wat voor reden ook, wordt niet op zakken, want ook moet natuurlijk naar de gevangenis.
0: In je zwembroek.
1: En dan krijg je als balie je prisoner buddy die je hebt. Waarom zit jij erin? Ik heb een zandkasteel gebouwd.
0: Ja, precies. Waarom ben jij er? Ja, ik ben een moordenaar. En jij? Ik ben een dief. En jij? Ik ben zandkasteelbouwer. Je zit wel onderaan de ladder van de gevangenishiërarchie. Dat is wel een ding. Ja. ik snap het. Nou ja, goed. Je kind mag wel gewoon met een emmertje en een schepje. Maar ik zou het soort ouder zijn. En dit is ook waarom het goed is dat ik geen kinderen heb. Om tegen de kinderen te zeggen, nee, we gaan niet met de schepjes sjouwen. Want dan krijg je een boete van de politie. Kinderen forever bang. Jij zou ook zo zijn, hè?
1: Erger nog. Ik neem ze gewoon niet meer naar het strand.
0: Precies. Kijk, dit is gewoon hoe het gaat. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om met je kinderen naar het strand te gaan. Misschien ga je wel gewoon gezellig naar Kokomo. met de Beach Boys. Die zijn er ook altijd, namelijk heb ik begrepen.

0: Nou, nee. Ik weet het niet. Ben je ook zo verliefd als ik? Dat vroeg ze volgens mij.
1: Ja, maar niet.
0: Nee.
1: Overduidelijk.
0: Nee, dat is duidelijk. Ik was bijna in slaap. Had jij het ook?
1: Klein beetje.
0: Dat was niet de bedoeling, hè? Want deze ochtendshow is om je wakker te maken. Inderdaad. En je een beetje erbij te houden. En te zorgen van, hoe is het met jullie? Gelukkig hebben we, dankzij onze oplettende luisteraars...
1: Verzoekjes.
0: Ja! Want ja, luister, wij kunnen hier wel een beetje zo wegzitten zakken met, wie waren het? Hert aan Hert van Kitschkrieg, Verificeerd en Kiara Baba. Wie kent ze niet? Maar er zijn ook mensen die... het is een mond vol, hè?
1: Ja.
0: Vond ik wel. Mensen die zeggen van ja, maar als je dan dus half zit weg te slapen, dan is het wel heel fijn. En dat zegt in dit geval Rogier.
1: Mm-hmm.
0: Hij zegt, ik zing dit graag tegen mijn kinderen. Als ze zeg maar hangend in de stoel aan het ontbijt niet vooruit te branden zijn.
1: Ja, precies.
0: Weet je wel, je kent ze, hè? En dat je als ouder probeert ze op tijd in die auto of op de fiets te krijgen. Wanneer ze kortelijk
1: eet zijn en hun mond staat nog half open, dus het valt weer uit.
0: Ja, die. En dan zegt hij, dan ga ik graag achter ze staan en dan zing ik even in hun nek heel graag, heel hard. Get up over that thing! En dan schrikken ze zich kapot, gaan ze meestal snel in gear. Dus hij zei, ik wil dit liedje wel even graag laten horen. En ik hoop dat we dan allemaal nog op tijd op school komen. Nou, ik denk dat dit verzoekje kwam natuurlijk wat eerder binnen. Rogier, ze zouden er al moeten zijn. Je bent een uur te laat. Maar maakt verder niet uit, het is bijna vakantie. Als jij nog in je bed ligt te stinken en je had om 9 uur op je werk moeten zijn. Get up off of that thing! Ow!

0: zal zo'n vader hebben, die dat in je nek gaat schreeuwen.
1: Maar echt hoor.
0: Get up off of that thing. Zo, papa, rustig. Schrik me kapot. Ja, deze was dus speciaal voor Rogier. Een verzoekje, over verzoekjes gesproken. Die kan je vanmiddag waarschijnlijk ook weer insturen bij Hugo en Lonnie.
1: Ja.
0: Hugo en Lon. Gezellig. Die zijn vanmiddag namelijk met achteraansluiten bij ons te horen tussen 4 en 6.
1: Inderdaad. En dankzij dat, ik denk hier in plaatjes. Dus het was wakker schudden en dan een vader die heel irritant achter je gaat doen. En dan schrikt de kind wakker en vol met zijn hoofd achteruit tegen zijn neus. Ja. Zou heus wel een keer zijn gebeurd.
0: Dat denk ik ook. Kijk, als je het te hard laat schrikken, krijg je het uiteindelijk altijd wel weer terug.
1: Ja.
0: We willen jullie niet heel hard laten schrikken, maar het is wel het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: En als je dan denkt, ik had moeten werken vandaag, dan ben je te laat.
0: Dan ben je wel te laat, ja. Ja, dit is, vermoed ik, toch wel. Tenzij je een halve dag werkt en pas middags om 12 uur begint, dan heb je nog wat tijd.
1: Ja, of je hebt een nachtshift gehad en dan kom je nu uiteindelijk terug van werk.
0: Ja, welkom terug. Neem nog even lekker een bakje thee voordat je gaat slapen. En
1: zeker.
0: Heb een lekkere dagslaap. Wij gaan niet dagslapen, wij gaan keihard aan het werk. Speciaal voor jou om de allerlekkerste muziek en de leukste weetjes te verzamelen. Zometeen om 10 uur is het tijd voor GP at Work. Speciaal voor die mensen die wel op tijd op hun werk waren. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Rest mij niks anders dan tegen jullie te zeggen dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het meepraten, dankjewel voor het kijken. En kom zeker terug. Morgenochtend zijn wij er weer.
1: Inderdaad.
0: Het moet niet gekker worden hier. Nou, wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst...
1: Voor jezelf.
0: Precies. Fijne dag.
1: Fijne dag nog.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: langs de A50 bij Heter binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen

0: gebruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is nu echt begonnen en het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 360 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het begint op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken tussen Heerlen-Noord en Simpelveld 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Ah.

0: ook best wel opvallend. Nou moet ik zeggen dat ik het op zich best leuk vond in mijn studentenhuis. Maar ik moet ook zeggen dat ik best blij was toen ik er wegging, eerlijk gezegd.
1: Ik had het nooit willen missen. En ik stimuleer mijn kinderen ook weer, joh, ga het ontdekken, ga het doen, leuk. Aha. Maar ik ben zo blij. Ik zou er echt niet meer willen wonen. Nee.
0: Mis je iets uit, dat, is je, uit je eerste huis, of studentenhuis misschien?
1: Ik? Nou, voor elke levensfase is er weer een huis, hè? En een omgeving. Ja, wel gewoon het leven, denk ik. Lekker relaxed. Niks moeten. Ja, moet wel heel veel als je studeert. Maar toch, ja, het is allemaal wat makkelijker.
0: Het is allemaal wat makkelijker. En zo'n studentenhuis kan ook veel, hè?
1: Ja, leuk, man.
0: Ja, echt.
1: Ik vond het lachen, gieren, brullen.
0: Ja, dat vond ik ook. Ja, ik zat in coronatijd in een studentenhuis. Het was echt supergezellig. Ja, en dat, ik word tot altijd een beetje jaloers aangekeken als ik dat zeg. Maar ik heb echt de tijd van mijn leven gehad daar.
1: Dat geloof ik wel.
0: En het was, ja, het maakte ook allemaal niks uit. Het huis was echt helemaal naar de get voor de muizen liepen. De spuigaten uit.
1: Je hebt
0: uit,
1: gewoon niet zoveel
0: nood. Nee, je hebt helemaal niet
1: zoveel.
0: Nee, ja.
1: Ja, ook wel. Ja, nou, dat mis ik wel een beetje. Het komt zoals het komt.
0: Het komt zoals het komt. Ja. Ja. En voor iedereen die niet in een studentenhuis heeft gewoond, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat er iets is uit je eerste huis. Want daarna ben jij natuurlijk...
1: Heb ik wooncarrière gemaakt, zoals dat noemen.
0: Heet dat zo, wooncarrière?
1: Dan noemen ze het toch zo, wooncarrière?
0: Ik heb weinig wooncarrière gemaakt, moet ik dan zeggen. Maar...
1: Ja, maar dat had ik ook niet op die leeftijd. Toen zat ik nog op een kamertje en toen kreeg ik uiteindelijk een woning, maar flatje voor mezelf. En toen,
0: we gaan nu alvast dat leeftijdsverschil even benadrukken.
1: Ja, ik dacht, als jij hem gaat benadrukken, dan ga ik dat ook doen. Dat dus hier heb je hem alvast. Maar jij gaat vast nog gewoon carrière maken.
0: Nou, dat laten we dat hopen. Dan vraag ik het me op dit moment een beetje af. Maar we gaan het zien, wat de woningmarkt allemaal te bieden heeft. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde is...
1: Vragen aan de luisteraars.
0: Je vraag, ja. Ja, we beginnen altijd met een leuke vraag. Gewoon waar je op kunt reageren. Lekker meepraten met ons, dat vinden we altijd leuk. Mm-hmm. En vandaag is dat, wat mis je nou eigenlijk uit jouw eerste huis?
1: Ja, kom maar op, laat het ons weten.
0: En hoe doe je dat nou?
1: Hoe je dat doet?
0: Ja.
1: Nou, ik hè, dit oude lijk, dat zou gewoon een appje sturen. Via WhatsApp.
0: Geen sms?
1: Op 06-3460-6464. Het kan natuurlijk ook in de Twitch-chat. En via de website. Daar zit het WhatsApp-icoontje. Kan je op drukken en dan kan je het ook kwijt.
0: En dan kom je gewoon live bij ons in de studio.
1: En dat vinden wij leuk.
0: En dat vinden wij gezellig. En dan kunnen we daar gewoon lekker op reageren. Dus wat miste jij uit jouw allereerste huis? Dat is de vraag van vandaag.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook ontzettend benieuwd. Zijn het dan waar alles kon en alles mag? Of zijn het stiekem toch de muizen die toch best wel gezellig waren? Ik ben heel benieuwd. Laat het even weten.
1: Onherkenbaar.
0: Tot 6 uur zit achter aansluiten.

0: van Shepard. En we hadden het over wat jij gaat missen als je van je eerste huis... Niet ja. wat je gaat missen.
1: Als je al wooncarrière gemaakt hebt dan, hè?
0: Als je al, ja, mensen zoals jij, Lonneke. Ja, inderdaad. Mensen die wooncarrière gemaakt hebben. En
1: die al in meer dan één huis hebben gewoond. Ja.
0: Ja, ja, dan was de vraag, wat mis je uit je eerste huis?
1: Ja. Ik had het mij nou al gegeven, hè? Maar je wil de reacties van de luisteraars
0: hebben. Ik wil heel graag de reacties van mensen thuis.
1: Ja, ja, die zijn er.
0: Wat fijn.
1: Danielle?
0: Ja, die ja, meldt
1: die zegt,
0: zich.
1: Zegt huisgenoten die voor wc-papier zorgen.
0: Oh, je bent er zo in, Danielle.
1: Ja, dat herken ik. Ik was altijd degene die kocht.
0: Echt? Ik was altijd degene die het opmaakte.
1: Ja, ja. Dat zal wel. Ja.
0: Hebben we nog meer?
1: Ja, ik probeer mijn... Mijn teleurstelling hierin
0: ik heb het door.
1: Een plaatje te geven. Nou. Kim die zegt helemaal niets.
0: Kan ik
1: ook soms
0: ergens in meekomen. Ja, ja, ja.
1: Daan zegt huissluiten, altijd gezelligheid.
0: Ja, dat is zeker. Dat kan ik ook beamen. Dat vond ik ook heel leuk. Niet altijd gezelligheid, maar meestal wel.
1: Ja. Bianca, het dakterras en verder helemaal niks.
0: Ja. Dat snap ik.
1: Dat was waarschijnlijk een gezellig dakterras.
0: Dat was zeker een gezellig dakterras.
1: En Kimberly zegt, de vrijheid die ik toen ervaarde in mijn leven. Ja, dat
0: dat zei jij eigenlijk ook een beetje.
1: Ook, ja.
0: Ja. Oh, dat vind ik...
1: Dat snap ik wel.
0: Nou, er zijn dus toch wel aardig wat dingetjes. Zo dat nostalgische gevoel van je eerste huis.
1: Ja, dat is het. Net je eerste auto en zo. Je eerste huis. Niemand die meekijkt. Gewoon lekker doen. Waar je zin in hebt.
0: Ja, nee, dat is wel lekker. Ja, voor de eerste, ik vond die vrijheid... Vooral dat ik dacht op een gegeven moment... Dat ik een keertje 's avonds geen zin had om te koken. En ik weet het nog heel goed. Dat ik de eerste keer dacht, weet je wat ik dus gewoon ga doen? Ik ga vanavond gewoon verdorie tosti's eten als diner.
1: Zo,
0: ja, ik voelde me rebels. Oh. Ja, en die vrijheid. Dat had mijn moeder me nooit toegelaten. Maar ja, dat
1: nee,
0: moment.
1: Oh.
0: Nee, tosti. Gewoon echt gewoon zo'n broodkaas in de tosti-ijzer flikken. En dat gewoon als diner zien, weet je wel. Die vrijheid.
1: Ik had gedacht, jij wat rebelser dan dat was.
0: En dankjewel.
1: Ik vind mezelf zo braaf, maar dit haalt het niet eens bij mij. Denk zo. Ben ik ook zo rebels?
0: Nee.
1: Maar dat wel, dat gevoel is natuurlijk prachtig.
0: Ja, dat was heerlijk. Ja. Ik heb het ook altijd... dat moment kan ik me nog goed herinneren, ja. Nou goed.
1: Heerlijk.
0: Dingen die je mist uit je eerste huis. Dank je wel voor het reageren. De appbox stroomde weer gigantisch over. Ja, het is bijna net zo vol als de goede muziek die wij hier draaien.
1: Ja.
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Vind je niet?
1: Ja.
0: Jij denkt, wat gaat er komen?
1: Spanning, nee. Wat komt er?
0: Nou, girl, you know it's true. Millie Vanilli.
1: Ah, oh. Millie Vanilli.

0: Where is the Love? Nou, hier tot 6 uur, want het is nog altijd...
1: Feestje in de file, met achteraansluiten.
0: Met Lon en Hug. Hey, yay. Wat een gezelligheid. Hey, we moeten het even hebben over die datacenter. Je wordt er vandaag al de hele dag mee doodgegooid op het nieuws. Mm-hmm. Over dat datacenter van Microsoft in Middenmeer. Dat schijnt 1% van alle stroom die we besteden te gebruiken. Mm-hmm. Nou, 1%, ja, wat zegt dat?
2: Nou ja, in de krant is dat een klein deel. Maar als je ziet waar het voor gebruikt wordt, is het natuurlijk heel veel.
0: Ja, dat is... Ja.
2: Het is altijd in perspectief, hè?
0: Ja, dat is nou...
2: Als bij... het 1% is van alle stroom die we gebruiken, is het wel rete veel inderdaad.
0: Ja, terwijl nog steeds heb ik er dan heel eerlijk gezegd nog niet echt een beeld bij. Toen ik dit hoorde vanochtend dacht ik, ja oké, het is wel veel. 1 bedrijfje, Middenmeer, dat datacenter is nou 100 bij 200 meter groot of zo. Oké.
2: Ja, wat kunnen we dan, hè? Hoeveel is de 100% stroom dan, hè? Vraag je eigenlijk af.
0: Nou,
2: hoeveel
0: kunnen we nou met die 1% stroom? Nou, daar zijn wij zo straks even ingedoken, hè, Lon? Mm-hmm. Oh, ja. Dit is schandalig. Dit is, even zien, hè. Wat, even 1% stroom. En dit is dus het stroom dat dat datacenter in Middenmeer gebruikt. Daar kun je onder andere 190.000 keer mee om de aarde heen rijden met een elektrische auto.
2: Ja, ik ben al meteen benieuwd, hoe lang duurt dat?
0: Ja, dat is...
2: Meteen door te denken, hè?
0: Ja,
2: maar...
0: Ja.
2: Een windturbine kun je ervan maken. Alle feuns. Even kijken, 70.000 feuns. Hè. We hebben eens aan het kijken, hoe kan een puber of mijn dochter bijvoorbeeld hier nou ook een feeling bij krijgen?
0: Ja.
2: Je houdt van de haarfeuns. Dus 70.000 feuns, die zou je tot een windturbine kunnen vormen. En die kan je dan het hele jaar aan laten staan.
0: 70.000 feuns. Nou,
2: valt mee, hè? Dat is niet zoveel.
0: Vind ik nou 70.000, echt knetterveel. Maar we laten het nog, want 70.000, hoeveel is dat nou eigenlijk? Nee. Ja. Nee, er is nog iets anders.
2: Concreter. Ik ben natuurlijk een inwoner van Utrecht.
0: Ja.
2: Stad Utrecht. Kan je daarmee een jaar lang van stroom voorzien.
0: Dus ja.
2: Alle huishoudens in, dus inclusief de elektrische auto's die opgeladen worden. En alle andere, de airco's.
0: Al het gemiddelde stroom uit heel de stad Utrecht kun je een jaar lang. Dat is bizar.
2: Kleine 400.000 mensen hier wonen.
0: Ja, dat is echt, dat is bizar.
2: 1%, ja, dat is dan toch best wel heel veel, ja.
0: En je hebt bijvoorbeeld in Noord- en Zuid-Holland, dat is met het mooie weer, zouden we bijvoorbeeld elk huishouden in Noord- en Zuid-Holland zouden we van een airco kunnen voorzien die gewoon lekker kan gebruiken.
2: Let's do it.
0: Oh,
2: maar ik woon niet in Noord- of Zuid-Holland. Dus
0: nee, jij krijgt er ook geen. Nee, jij krijgt wel een föhn.
2: Die moet ik doorgeven. En die laatste mag jij. Anders krijg ik het weer naar me toegeslingerd.
0: Ja, want als je met Twitch meekijkt, zie je dat we vandaag ook een gast in de studio hebben. Dat is jouw dochter, Lonneke.
2: Zwaaien, Loek.
0: Hey, wat een gezelligheid. Ja, zeker. Misschien hoor je die straks nog wel eens even tussendoor. Wie weet. Maar over pubers gesproken. Die zou je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Van 8 uur 's ochtends tot 's avonds 8 uur. Non-stop kunnen laten gamen. Een heel jaar lang ook. En dan kun je ook van die stroom van dat datacenter doen. Met andere woorden, het is gewoon echt zo belachelijk veel stroom wat die dingen gebruiken. Dat is echt niet normaal.
2: Nou, mooi dat je even inzichtelijk hebt gemaakt hoeveel 1% is.
0: Ja, 1% stroom. Je kan er 70.000 feuns mee aanzetten. Nou, dat vond ik dan nog wel de meest nuttige.
2: Ja, over een hele stad een heel jaar van stroom voorzien.
0: Het is werkelijk waar bizar.
2: Het is veel.
0: Het is heel veel.
2: Nou, goed dat we het even uitgezocht hebben.
0: Ik vind het ook heel fijn dat we dit soort dingen uitzoeken. Ja. Hè? Jij met je wetenschapsbrein, echt top. Ja, super. wat ik ondertussen heb uitgezocht is wat eigenlijk allemaal lekkere liedjes zijn die we kunnen draaien. Dit helemaal in het uur tot 6. Er komt straks nog, gaan we ook weer terug, wat verder terug in de tijd. We blijven ook in het hedendaagse tijdperk, zoals Antoon. Die komt eraan met een echte hyperventilatie. Maar Marianne Rosenberg zit ook op jou te wachten. Ik ben als jij, maar dat is allemaal na het
2: verkeer.
0: Ik ben wie doe. Maar we gaan eerst even de Passenger uithangen met Alex Warren.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Daarmee is het drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 21 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan naar de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 25 minuten langzaam rijden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 40 minuten op onthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Marianne Rosenberg, ik ben wie du. Uit jouw geboortejaar, wist je dat?
1: Ik val stil.
0: Oh.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en ik moet... Kijk, als ik dit dan zo zeg... Weet je, over het algemeen heb ik niet zo heel erg veel vaak door... dat jij wat ouder bent dan ik.
1: Je lult toch niet, man?
0: Nee, dat is... Ik meen het bloed serieus. Jij een jonge ziel of ik een oude ziel. Dat, ik weet niet hoe, maar over het algemeen heb ik het niet door. Maar vanmiddag kwam daar verandering in.
1: Oké, waar wil je naartoe?
0: Nou, dat jij hier bijna te laat bij de studio was... en mij dat even liet weten. En ik denk, nou ja, meestal appen wij gewoon... Maar ineens stuur jij gewoon een sms. Ik kijk naar mijn telefoon. Ik zie een sms van Lonneke. Ik denk, ja, wat is dit nou weer? We zitten toch niet in het jaar
1: wat is
0: 0?
1: Dat dan?
0: Ja, wat is het? Ik wist ook even niet hoe ik het moest openen.
1: Ik dacht dat ik een appje had gestuurd, maar...
0: Ja, dat blijkt. Ja. Nee, het was echt een sms. Hier, kan het je laten zien?
1: Ja.
0: Met je aankomsttijd, dat vond ik dan wel weer heel schattig.
1: Ja, dat... wat is het probleem?
0: Een sms.
1: Wat is het probleem?
0: Een sms. Waarom, dat doen echt alleen mensen zeg maar, van jouw generatie.
1: Mensen van mijn generatie.
0: Ja.
1: Ja. Of gewoon mensen die allebei een iPhone hebben.
0: Hoezo? Die komen niet. Hoezo?
1: Dat gaat ook gratis. Ik bedoel, met mensen die iPhone, doe ik geen moeite om naar WhatsApp te gaan. Jij, die zit echt met je mond. Wat?
0: Nee, maar hoezo? Nee, maar wacht.
1: Nee, maar gewoon, ik zei, ik ben wat later. Hè, we hebben... ik rij op data.
0: Ja.
1: Als mijn man dit hoort, die gaat trots op mij zijn. Ik rij op data.
0: Ja, oké.
1: Ik zet wat betekent dat dan precies? Apple kaarten aan.
0: Oké, Apple kaarten, ja.
1: En dan kan ik gewoon even met mij delen hoe laat ik het ben. Want ik had gezegd, ik ben later tegen jou. En ik liep natuurlijk als een gek dat huis om te zorgen dat ik op tijd was. Dan neem ik niet tijd om nog...
0: Je hebt dit niet getypt?
1: Ik heb gewoon mijn locatie gedeeld. Of mijn aankomst uit de staat. Dan kan ik gewoon opdrukken als ik mijn route in doe. Aankomst delen.
0: Jij hebt helemaal niks.
1: Dan selecteer ik Hugo en denk, nou, prima.
0: Jij hebt helemaal niks hier aan getypt. Jij hebt gewoon twee knopjes.
1: Het is 2026.
0: Maar hoe dan? Als in, wat is dan? Wat is jouw. Hoe doe jij dit?
1: Oké, kunnen we even terug naar het begin van het verhaal?
0: Ja, nou, dat weet ik niet.
1: Het ging om dat ik oud was en. moet ik jou nou eens uitleggen? Het is 2026, Hugo.
0: Ja, oké. Nou,
1: ik neem die moeite niet. Het is gewoon makkelijk, simpel.
0: Er zit gewoon een functie op dat jij kunt dat die automaat... Ik vond het een netjes berichtje. Het was goed getypt. Het was niet in het Engels. Dus ik ging ervan uit dat jij dat had getypt. Maar
1: ja,
0: dit is gewoon een functie op jouw telefoon.
1: Ja, tuurlijk.
0: Okay.
1: Je moet niet slim zijn. Oh, sorry. Je moet niet hard werken, maar slim werken.
0: Oké. Okay. Misschien ben ik dan. Misschien loop ik...
1: Ja, misschien kan je toch nog wat leren van dit oude lijk.
0: Ja, oké. Ik neem mijn woorden terug, Ron.
1: Nou, dankjewel.
0: Gaan we naar mijn geboortejaar, oké? Met deze muziek.
1: Wat was dat? 2006?
0: Nee. 1998. Goo Goo Dolls. Irish.
1: Dat leerde ik al.

0: aansluiten. De soundtrack van de file.
1: Dit is de powerplaat van deze week.

0: plaat van deze week. Bruxwet heet het. Het is van Shenthea. En het is, je hoort hem de hele week hier op GoPower Radio. Waaronder bij Achter Aansluiten. Ja, en het leuke aan dit soort dingen is altijd, als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je ook, we gaan de powerplaten van kanshebbers van volgende week even doornemen.
1: Je wil iets van mij, waar we naartoe? Ja, ja.
0: Daar wilde ik heen.
1: De link had ik niet automatisch gelegd, maar ja, dat klopt. Dan moet ik even over de kans.
0: Hoe lang doen wij dit nu al, Lonneke? Hoe lang doen wij dit nu al? Altijd zo rond 20 voor 5.
1: Niet zo heel lang eigenlijk, maar ja, je hebt gelijk, sorry.
0: Dat is wel, ja, nee, dat klopt. Ook niet zo lang. Maar nou, in ieder geval, we gaan, dankjewel, ja, dat hoor ik graag.
1: De kanshebbers.
0: De kanshebbers,
1: voor
0: ja.
1: Voor komende week.
0: Voor komende week, ja, want wat doen wij nou? We laten iedere dag even de powerplaat kanshebbers van volgende week horen. Daar kun jij op stemmen en dan kun jij bepalen eigenlijk wat wij volgende week, de hele week,
1: gaan horen.
0: Ja, ja. Zoals deze week dus inderdaad Bruxwet. Maar volgende week staat er ook weer van alles op het menu als kanshebber.
1: Yes.
0: Bijvoorbeeld Another. Ken je die?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dat verrast jou niet. Ik zie er eentje in het lijstje waar ik dan geïnteresseerd ben. Of waarvan ik denk, nou, daar heb ik een haakje. Ik ben benieuwd. De rest ken ik gewoon niet. Dus ben ik ook benieuwd naar.
0: Nee, ja, dit is die Talk to You, dat had Another gemaakt. Ik laat hem zo wel even horen, maar dat ging helemaal door het dak. En nu komt hij met een nieuwe track samen met Emily Warren. Een fantastische plaat als je het, of tenminste een fantastische stem als je het mij vraagt. En die is dus kans hebben op powerplaat voor volgende week. Daar komt het eigenlijk op neer. En als mensen stemmen, hoe doen ze dat nou ook weer?
1: Dat kan via de website.
0: Ja, www.girlpowerradio.nl. En dan hoef je maar 2 keer te klikken. We hebben geen gegevens van je nodig. En dan bepaal jij gewoon wat je wil horen. Dat is toch top? En morgen kan het ook via Instagram als je dat leuker vindt. Die tellen we allemaal mee.
1: Nee, maar gewoon niet wachten. Gewoon nu stemmen.

0: Silver Lines Another. Eén van de drie kanshebbers. Vond je dit nou lekker?
1: Ja, ik ben nooit geweest zomer. Ik kreeg een beetje Ibiza-vibes.
0: Ibiza-vibes, ja.
1: Ken je dat?
0: Ja, dat heb ik.
1: Ik ben nooit geweest hoor. Dus
0: je hebt geen idee hoe het eruit ziet, maar de vibes die...
1: maar ik heb altijd een idee en dit gevoel krijg ik erbij.
0: Dit past in het idee. Heerlijk. Wil jij dan ook de Ibiza-vibes volgende week de hele week horen? Dan moet je er nog even op stemmen. Maar ja, we hebben nog meer kanshebbers. Zoals een nieuwe van Jonna Fraser en Tiwa Savage. Het is wel een lekker plaatje. Ja, ik kan er heel veel over vertellen, maar eigenlijk moet je gewoon luisteren.
1: Ja, dat is het ook.
0: Dat is het, hè. En dan stem als je het ook lekker vindt. Daar komt het eigenlijk op. Oh, verkeerde. Dit is eentje die ik had ingepland al voor later. Die
1: oh, ik denk, nou, het begin klopt, klinkt goed.
0: Klinkt
1: maar...
0: goed, maar nee. Dat is die. Ik bedoelde deze. Turn It Up. Jonna Fraser.

0: Ja, dit zijn ook wel een beetje die Ibiza-vibes, toch?
1: Ja, we hadden het erover. Hè? Ik vind het een beetje hetzelfde. Alleen hier zit een soort van Afrikaanse noot in of zo.
0: Nou,
1: hoor
0: en
1: ik,
0: dat is niet zo heel gek dat je dat zegt. Want Tiwa Savage is een Nigeriaanse singer-songwriter.
1: Krijg ik dan toch een beetje verstand van muziek? Hugo?
0: Jij krijgt zeker toch een beetje verstand van muziek.
1: Nee, maar het is niet heel opvallend. Het is lekker op de achtergrond. Je kan er niet tegen zijn ook volgens mij.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Je kan er eigenlijk alleen maar heel erg voor zijn. En als je dat bent,
1: dan?
0: Even naar de website. Hè? www.girlpowerradio.nl kun je lekker stemmen op dat nummertje.
1: Stemmen.
0: Dan gaan we nu naar een track van de meest groene muziekindustrie die er bestaat. Criss Cross Amsterdam. Ze recyclen alles dat er bestaat. Ze maken soms ook wel wat nieuwe dingetjes.
1: Ik vind het over algemeen wel leuk hoor.
0: Vind je?
1: Ja.
0: Nou, daar ben ik blij om. Want ze staan ook als kanshebber op de powerplaat van volgende week. Met My Oh My.

0: Salavi baby.
1: My Oh My van Criss Cross Amsterdam. En dat is een van de drie kanshebbers. Heb je nog niet gestemd? Doe dat vooral. Turn It Up van Jonah Fraser. Silver Lines van Another of My Oh My van Criss Cross Amsterdam. En dan ga ik nu even een belofte inlossen die ik eerder deze uitzending heb gemaakt. Namelijk deze van Antoon.

0: het weer. Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 450 kilometer file. Veel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud door wegwerkzaamheden. De A27 richting Gorkum voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er 40 minuten langer over. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 10 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: achteraan sluiten. Tot 6 uur hoor je Hugo Lonneke door je speakers. Dus blijf lekker hangen, zou ik zeggen.
1: Feestje in de file met achteraan sluiten.
2: Ja, en dat was niet zomaar een stem. Dat was Loek, dat was jouw radiodebuut.
0: Ja.
2: Wat goed, wat goed. Welkom, wat leuk. Ja. Wil je jezelf dan heel even voorstellen? Wie ben jij eigenlijk?
0: Nou, ik ben Loek. Ik ben de dochter van Lonneke.
2: Ja, en Lonneke zit er ook nog gewoon.
3: Yay!
2: Wat gezellig. Nou, super top. Nou, super natuurtalentje. Trots. Welkom in de show. Tot 6 uur inderdaad. Loek heeft alles al gezegd. Nou, dan hoeven wij er niks meer aan toe te voegen. Behalve dus dat we nog even een nummertje... Dat we willen weten wat mensen willen draaien natuurlijk.
3: Dat wij draaien, ja. Maar een nummertje waar ze zin in hebben.
2: Ja, wat zei ik? Ik zei het verkeerd, hè?
3: Wat ze willen draaien.
2: Wat ze willen draaien.
3: Wat wij willen... Dat jij zonder draait. Ja.
2: Oh, wat is dit ingewikkeld eigenlijk. Maar eigenlijk is het ook heel simpel. Want het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je wil horen.
3: Ja. Gewoon appen.
2: Ja.
3: Op de chat, in de Twitch.
2: Zeker. Dat is, ja, er zijn zoveel manieren.
3: Rooksignalen maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit. Laat het gewoon weten.
2: Nou zitten wel de lamellen voor de ramen. Dus als je rooksignalen doet, app ook even dat je rooksignalen doet.
3: Ik heb hier een eentje
2: openstaan. Oh ja, ik zie het. Nou top. Nou, dat komt helemaal goed. Zelfs rooksignalen zullen hier aankomen.
3: Ja.
2: Laat even weten.
3: Try us.
2: Laat weten wat jij wil horen. Inderdaad, via de Twitch, via de app. Maakt niet uit. Dan gaan wij dat even voor jou draaien. Dan maken wij jouw dag nog beter. Daniel is afgesproken.

0: Nee, zeker ben je nooit alleen, want tot 6 uur zijn wij er in ieder geval bij.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja. Oh, weet je wat we helemaal niet gedaan hebben vandaag, Lonneke?
2: Ik schrik. Nee, geen idee.
0: Nee.
2: Wat?
0: Echt geen idee. We hebben zo'n fantastische jingle.
2: Oh, ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Kom op.
0: Die hebben we helemaal nog niet gedraaid.
2: Nee.
0: We hebben iets nieuws. We hebben een jingle gemaakt. Ja, die is zo nieuw dat ik het gewoon vergeet ook.
2: Oh, dat vind ik jammer.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Ben je maar aan het zoeken? Moet ik het volpraten? Of,
0: nou, we gaan sowieso...
2: Gaan we doen?
0: Ja, we gaan... Nou, ja, ik zit even te kijken hoe we dit nou gaan oplossen. Ik zoek hem er ondertussen bij. Dat zeker weten. Wil jij dan ondertussen even kijken of er misschien muziekaanvragen binnen zijn gekomen? Want daar waren we eigenlijk mee bezig. Dan kan ik even zoeken.
2: Ja, uiteraard zijn die binnengekomen.
0: Tuurlijk.
2: Ik heb er eentje uitgekozen. En dat is die van Becky. Die wil Silk Sonic horen met Skate.
0: Ja, waarom?
2: Want dat was mijn allereerste LP ooit. Nou, ik vind dat een super goede reden. Lekker nummer, dus bring it on.
0: Gaan we doen. Maar dan wel na onze fantastische jingle. Het is iets wat te laat, want we zijn er nog tot 6.
2: Geeft niet, hij is zo mooi. Kan altijd.
0: Oh, dit is leuk.

Ook zo hoor. Nou, en dan nu bij ons favoriete jingletje hebben gedraaid. Ook het favoriete plaatje van Becky. Silk Sonic met Skate, Bruno Mars, Anderson Paak en natuurlijk Silk Sonic.

0: Lekker hoor. Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Ja, en als je in de file staat, dan zijn wij er voor je op die Go Your Own Way. Toch?
1: Zeker.
0: Nou, super. Als jij in de supermarkt staat.
1: Ja.
0: Spreek je dan wel eens wildvreemde mensen aan?
1: Nee, niet wild. Nou ja, ligt eraan als ik iets als moet of wil. Of,
0: maar niet gewoon voor de leuk.
1: Nou, er moet wel een aanleiding zijn. En dat kan van alles zijn. Hè? Je groep staat open. Het kan van alles zijn.
0: En als de aanleiding nou is, het gaat helemaal kloot in de wereld.
1: Nou, ja, dat komt alweer zo zuur over.
0: Niet dat je het daarover moet hebben. Maar meer het feit, het gegeven dat het niet zo lekker gaat in de wereld. En dat je daarom mensen zou gaan aanspreken.
1: Nee.
0: Zou dat helpen?
1: Weet ik niet.
0: Nee? Nou, ik vraag dit omdat er is dus onderzoek gedaan naar ja, dat mensen het over het algemeen vrij vervelend vinden over die verharding in de samenleving. Maar wat daar dus heel erg tegen helpt, tegen die verharding, is af en toe eens een praatje maken met een ander. En ja. Dat kan echt van alles zijn. Dat mag gaan over een complimentje kan het zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn over de schelpenverzameling van iemand. Of over, weet ik veel, gewoon even praatje maken.
1: Ja, maar ik heb een hond, dus dat doe ik op andere plekken.
0: Ja, oké.
1: Dus overal licht ik mijn doopzeel al bij wildvreemde mensen waarvan ik alleen de naam van een hond weet.
0: Ja, oké. Maar daar praat je dan wel mee.
1: Ik vind het juist wel leuk inderdaad om gesprekjes te hebben. Maar ja, ik zat natuurlijk niet specifiek in de supermarkt of zo. Maar ik vind het wel leuk inderdaad om gewoon met iemand te praten.
0: Nou ja, dat is ook goed dus. Want het helpt ook heel erg. Meer dan de helft van alle Nederlanders vindt ook dat met dit soort praatjes de samenleving wat beter wordt. En ja. Het is, blijkt dus ook uit onderzoek dat we sinds 2005 jaarlijks 300 woorden per dag per persoon minder zeggen.
1: Dat geloof ik wel, ja.
0: Digitaal, ja. Daar nemen we niet mee, maar echt fysiek. Letterlijk praten.
1: Ja, maar omdat het digitaal wat meer is geworden. Waarschijnlijk het geschreven woord, kan ik me voorstellen.
0: Klopt.
1: Dat we daardoor minder gaan praten. Ja, dat zal bij mij ook wel zo zijn, denk ik. Ja.
0: En nu heeft Sieren daar... Ik vind Sieren zo fantastisch, hè? Ja. En we mogen eigenlijk geen reclame maken, maar dit is geen reclame. Dit is namelijk voor een betere maatschappij, vind ik. Het is namelijk ook geen winstbeogende organisatie. Dus ik wilde dit even laten horen, want ik vind dit zo leuk. Ze hebben weer wel bedacht, hoor, bij Sieren. Een manier... Een liedje eigenlijk om je aan het praten te krijgen. Ik ga niet het hele liedje laten horen, want die duurt 3 minuten. Ik ga een heel klein fragmentje laten horen. En misschien is het dan al gelijk dat je snapt dat je gewoon af en toe wat vaker een praatje moet maken. Let op, dit doet Sieren wel leuk.
2: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
3: Hoe heet je hond, mevrouw?
2: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet.

0: Nou, dat vind ik toch leuk.
1: Ja, toch die hond, hè?
0: Toch die hond. Ja, ik moest er ook aan denken. Ja. Ik denk, die hond die doet het. Die hond die doet het.
1: Ja, nou, ik zit te denken. Ik maak eigenlijk wel regelmatig een praatje op straat met buurtgenoten of zo. Weet je wel? Dat
0: gewoon eens vragen hoe het gaat.
1: Dat vind ik best wel makkelijk nog, inderdaad.
0: Nou, fijn. Daar ben ik blij om.
1: En dat vind ik ook echt leuk.
0: Nou, super. Blijf dat dan vooral doen, want het helpt ook enorm bij het verbeteren van de maatschappij.
1: Yes!
0: Ja, wat zijn we toch weer lekker bezig.
1: Joehoe.
0: En dan kunnen we toch maar één plaat draaien, hè? Dit is Another en die heet Talk to You.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein 30 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Dus afrit De Bilt en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: grote gele taxi.
1: Nou ja, big yellow taxi.
0: Precies, dankjewel. van de tellende kraaien. Of getelde kraaien.
2: Counting Crows?
0: Ja.
2: Ik ben zo'n talent, hè?
0: Nou, dat is... ik hoor het.
3: Speciale file met achteraansluiten.
2: Ja, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer, nog steeds tot 6 uur. En even een oproepje. Want of je nou met de Fiat Punto zonder airco naar de Pyreneeën rijdt, of het vliegtuig pakt naar de Azoren, op vakantie gaan, dat moet met muziek, toch? Anders is het een beetje zo. Nee, reizen zonder muziek is een beetje zoals je je tanden poetst zonder tandpasta. Het kan wel, maar het is niet heel lekker. Het is niet heel chill.
2: Nee, maar ik vind het meer bij een roadtrip inderdaad dan bij een vlieg.
0: Ja, maar als je op je vliegtuig moet wachten of in het vliegtuig zit, dan ga je toch muziek luisteren?
2: Nee, man, dan kijk op dat schermpje, al die films die ik nog...
0: Weet je hoeveel muziek daarin zit?
2: Natuurlijk, ja, maar ja, ik heb dan niet zo van wat zijn de goede films, hoeveel tijd heb ik, hoeveel films kan ik kijken? Ja, dat is een beetje.
0: Ik probeer hier met man en macht onze Girl Power Radio roadtrip playlist aan te prijzen. Ook voor de mensen die met het vliegtuig gaan. Maar ja,
2: nee, dat is ook leuk. Maar inderdaad, maar ik kan voor als je dan samen zo on the road again.
0: Ook een lekkere lijst voor in die...
2: Omdat je daar of... Ja, meer met z'n... Nee,
0: oké. Okay. Helemaal goed.
2: Met connectie of zo.
0: Nou, wij maken gewoon... Ik luister al... Laat ik het dan voor mezelf spreken. Ik luister altijd muziek, de hele zomer lang. Overal waar ik naartoe ga, ik heb altijd muziek in. En toen hadden we het idee, weet je wat wij gaan doen? We gaan een Girl Power Radio roadtrip playlist voor jou maken. De hele zomer lang vroegen we iedere dag een favoriete roadtrip track toe van de DJ's die hier zitten. Mm-hmm. Eigenlijk alleen maar keiharde nummers die niet kunnen ontbreken op weg naar jouw vakantiebestemming.
2: Yeah.
0: Hij staat op Spotify. Je kan hem ook via de website nog vinden. En vandaag mag jij eentje toevoegen, Lon.
2: Ja, je vroeg me dat en toen moest ik direct denken aan Right Said Fred met I'm Too Sexy.
0: Oh, dat is leuk. Maar draai je die dan ook als je op roadtrip gaat?
2: Ja, ik zou hem kunnen draaien. Want ik heb wel echt inderdaad bedacht, wat zou ik nou... En die kwam helemaal op. Toen dacht ik, ja, echt van die meebleernummers. Dat is wat mij roadtrip, dat ik denk, je zit samen in een auto. Je bent aan het meebleren. Je bent je jeugd aan het herbeleven of zo, weet je wel. Je gaat samen ergens heen en je zingt dan ook samen mee. Dat is het gevoel wat ik erbij krijg. Maar jij hebt dus inderdaad waarschijnlijk met je dop op het luchthaven wachten. Of, nee, dat is de gedachte die ik erbij had. En, nou, deze kwam in
0: wel. Ik zie dan ook wel voor me, hoor. Dat je dan zo de auto instapt, 's ochtends heel vroeg, kilometer snelweg vreet, de zon die langzaam opkomt, af en toe stuip en dan de hele dag rijden. En dan op een gegeven moment, dan komt deze voorbij. Oh, lekker meezingen.
2: Too sexy for stem,
0: my love, love's gone to leave. Voeg hem toe op Spotify, die roadtrip playlist van GoPower.

0: Van Lonneke, speciaal voor jou in de Girl Power Radio Roadtrip playlist. Hartstikke lekker. Oh, heb je hem al toegevoegd? Heb je hem al op Spotify gevolgd?
1: Lekker.
0: Deze is trouwens ook lekker. Die zit niet in de Roadtrip playlist, maar het is wel een lekker nummertje. Die van Andy Grammer. Keep your

0: Ja, Baby One More Time. En het is 17:45, nog een kwartiertje en het is dinsdag.
1: Ja, dus dat betekent, Hugo...
0: Ja, Lonneke, we gaan weer even de bezorgdienst uithangen.
1: Zeker.
0: Zeker, zeker. We gaan complimentjes bezorgen.
1: Ja, want dat maakt het leven wat mooier.
0: Absoluut. Complimenten maken het leven gewoon beter. Dus ja, wij hebben onszelf opgeworpen om gratis en voor niets een bezorgingsbedrijf te starten. Het complimentenbezorgingsbedrijf. Elke dinsdag een complimentenmomentje. Wie wil jij een complimentje geven? Dat is een beetje de vraag.
1: Ja, en ik ging net op mijn hoofd complimenten geven kun je leren. Dus
0: super, top.
1: Nee, ik wou hem even toevoegen.
0: Dat mag. En hoe leer je dat dan? Heb je dan ook nog tips? Als je
1: gewoon vaak doen.
0: Vaak doen.
1: Gewoon schijt aan hebben en gewoon denken, nou net als wij. Ik ga gewoon één keer per dag of één keer per week, weet ik wat. Ik ga gewoon af en toe een complimentje uitdelen.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen.
1: Dat ik zelf ook fijn vind, mensen groeien ervan.
0: Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb met mezelf ook afgesproken, als ik nu bijvoorbeeld iets zie gebeuren wat ik leuk of mooi vind, of een tuin die er lekker bij geharkt bij staat, of mooie bloemetjes of fijne kleding die iemand aan heeft, dan zeg ik dat ook. Ook in het wild. En het is, mensen zijn vaak verbaasd, maar die glimlach die er dan vervolgens voor terugkomt, dat is echt te schattig voor woorden.
1: Zeker. En complimenten ook aan waarde en niet afgaan. Zo van, er stelt niks voor. Of weet ik
0: nee.
1: Dat probeer ik ook een beetje te ontvangen.
0: Heel goed, heel goed.
1: Jeetje, zijn we goed bezig.
0: Ja, wat zijn wij toch goed bezig. Nou, nu gaan we andere mensen ook helpen met complimentjes geven. Mm-hmm. Wie wil jij een complimentje geven? Waarom wil je diegene een complimentje geven? Laat het gewoon even weten. Het mag groot, het mag klein, het mag uitgebreid. Als je het maar doet.
1: Zullen en wij brengen het over.
0: Ja. En wij bijten ook het spits af met een complimentje geven.
1: Ja. Ik mag een complimentje geven. Hè?
0: Jij mag zeker een complimentje geven.
1: Waar ik vandaag aan zat te denken. Ik denk, wie verdient er nou een compliment? Als ik zelf het gewoon te warm vind om te koken in die warme keuken. Zeg, jongens, verwacht niks. Mama gaat vandaag niet koken. Of papa, weet je wel. Ja. Te warm. Dan zijn er altijd nog onze horecamedewerkers, hè, die geen keuze hebben. En wij denken, nou, we gaan het afhalen of we doen het makkelijk. Die moeten gewoon door in die bloedheten. Ik heb dat gedaan, ook als student, in hete keuken staan. En Santa Maria, respect. Super fijn dat jullie het doen. Ga zo door. Jullie zijn geweldig.
0: Nou, dat vind ik goed. En ik wil een compliment geven aan mijn vriendin. Het is misschien een beetje zoetsappig, maar het is wel echt zo. Want gisteren reed ik naar huis. En ik ben natuurlijk altijd, na de show moet ik naar huis rijden. Staat er altijd nog file, dus ik ben altijd vrij laat thuis. Maar zij had voor mij gekookt. En ze wilde iets simpels gaan maken. Falafelballetjes zelf gemaakt.
1: Oh, ja, nou, nog en nooit zelf gemaakt.
0: Nee, nou zij dus ook niet. Dus ik kwam thuis, stond ze bloedzagrijnig en teleurgesteld in de keuken, omdat het veel te lang had geduurd. Ze vond het er niet uitzien en ik maakte dan ook nog met mijn stomme hoofd een opmerking over die broodjes die dan net iets te lang in de oven hadden gezeten. Nou, dat maakte niet veel beter, maar ik had nog niet helemaal door wat de situatie was. Dus sorry daarvoor, schat, als je dit luistert. Maar ik wil dus even een complimentje geven, want ik vond die falafelballetjes dus echt heel erg lekker.
1: Nou, oh, super. Helemaal zelf? Of met een pakje of zo?
0: Nee. Ze heeft helemaal kikkererwten lopen pureren. Ja, kruiden er doorheen gegooid, gefrituurd, door de ei lopen rollen. Ik wist niet eens dat dat allemaal moest, joh. Maar dus complimenten voor haar dat zij voor mij gekookt heeft.
1: Ja, supergoed.
0: Toch?
1: Altijd lief, hè, als iemand voor je kookt. Dat daarom is echt te houden van.
0: Nou, daarom. Dus wil jij ook even een complimentje geven? Laat het even weten. Dat kan via 06... 3-4... Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd.
1: Ja, 3-4-6-0-6-4-6-4.
0: Ah, dankjewel. Of als je dit net zo moeilijk vindt als ik, even via de website kun je op het WhatsApp-icoontje klikken. En Twitch.
1: Voor de oudere generatie.
0: En Twitch kun je ook altijd. Wie wil jij een complimentje geven? Laat het weten. Wij bezorgen hem gratis.

0: Turn Me On, Kevin Little, moet ik zeggen, denk ik. Ik weet eigenlijk nooit zo goed hoe je dit uitspreekt. En dat is toch ongemakkelijk als je bij de radio werkt en je weet niet hoe je artiesten uitspreekt.
1: Ik vind het fijn dat jij het al afkondigt, heb ik dat probleem niet.
0: Gaan we volgende week anders doen. Het is bijna 6 uur, dat betekent dat we er bijna een eind aan gaan breien. Maar niet voordat wij onze taak hebben volbracht. We gaan namelijk
1: complimentjes van de luisteraars.
0: Complimentjes bezorgen. En ik dacht, kijk, aangezien we nu vandaag ook een speciale gast hier in de studio hebben. Namelijk jouw dochter Loek. Hey Loek. Ik moet je natuurlijk wel aanzetten, want anders heeft het natuurlijk geen enkele zin. We doen dit nog een keer. Hey Loek.
2: Hey.
0: Hey.
2: Hey.
0: Wil jij anders beginnen met een complimentje aan iemand geven? Weet jij iemand aan wie je een complimentje kunt geven?
2: Ja, ik wil eigenlijk een compliment geven aan alle mensen die vanwege omstandigheden alles zijn kwijtgeraakt en het weer opnieuw hebben in hun leven gewoon weer opnieuw hebben opgebouwd. Daar wil ik een complimentje aan geven.
0: Nou, dankjewel. Ik vind dat een heel, heel, heel lief compliment. Dat meen ik echt serieus. En ik denk echt, ja, nee, dat, nou, daar, probeer daar nog maar eens overheen te komen, lieve mensen thuis. Want niet iedereen heeft zo'n mooi compliment. Sommige mensen hebben een wat simpeler compliment. Ik ga niet namen noemen, want dat is toch lullig. Maar er zijn wel heel veel complimenten binnengekomen.
1: Ja. Nou, ik zal me aftrappen dan. Ja. Becky, die wil graag een complimentje geven aan alle mantelzorgers.
0: Ja, en Kim, die wil een compliment geven aan buurman Jan.
3: Wat heeft buurman Jan gedaan?
0: Ik heb geen idee.
1: Sorry. Doe even de volgende.
0: Lilian wil een beste vriendinnetje. Yara krijgt heel veel liefs.
1: En wil je de volgende?
0: Kira die zegt alle mensen die vandaag met vertraging te maken hebben een compliment geven. En wil jij dan de laatste maar
1: doen? Ja, want ik zat met mijn script te...
0: Hannesen.
1: Ik zag het niet, sorry.
0: Maakt niet uit, kan gebeuren hoor.
1: Pasquale zegt, mijn moeder krijgt de complimenten.
0: Dat is lief.
1: Dat is altijd leuk, hè. Zoons en moeders.
0: Wat lief, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hey, positiviteit, waar eindigen hier de boel?
1: Gekke positiviteit, ja, laten we
0: gekke
1: de boel,
0: positiviteit. Dankjewel, Lonneke.
1: Dankjewel, Hugo. Ik vond het weer erg gezellig.
0: Ik vond het ook heel gezellig. En jij ook, bedankt, Loek.
1: Ja. Tot, fantastische dochter.
0: Ja, wat lief. Wat leuk. Nou, dan hebben we daar ook een beeld van wie nou eigenlijk jouw dochter is. Waar je zo vaak over hebt in de shows. Nou goed. Hey, fijne dag. En ik zeg tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oh my God, sorry. Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespietst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom. Ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voerden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer 17 miljard dollar. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.